een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

Ciao.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan 30 miljard dollar investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde 53.000 euro contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om 5 miljoen dollar te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Ooit een keer het album van Tracy Chapman voor een halve krat verkocht via internet. En nu betaal je er goud geld voor, hè? Ja, Tracy Chapman hoorde je met Fast Car. 1988 zong het liedje op de eerste plaats in de hitpoëten. In heel Europa was het een grote nummer 1 hit. Hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We zijn 9 juli. Ja, reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in Utrecht, die worden nu gecompenseerd voor de chaos van de afgelopen maanden. Ja, sinds de overname van het busvervoer door nieuwe partijen eind vorig jaar heeft de regio te maken met flinke vertragingen en veel uitvallen. En daarom gaan de tarieven van oktober tot en met december omlaag, zo schrijft onder andere Omroep RTV Utrecht. Er komt dan een maximale prijs van €50 per maand voor bus- en tramritten in de provincie. En een dalvrij abonnement waarbij mensen onbeperkt buiten de spits kunnen reizen kost in deze periode niet €30, maar €15. Dat heeft het Utrechts provinciebestuur, gedeputeerde van Schie, geschreven in de brief. Dat de tarieven rond de kerstvakantie nog lager worden. Van 13 tot en met 31 december, het is ver weg, betalen de reizigers alleen het instaptarief van €1,16 per rit. Ja, mensen die weinig geld hebben, die betalen dan 35 cent. Ouderen en jongeren 77 cent. En deze periode die nu aanbreekt in de zomervakantieperiode in Utrecht met het openbaar vervoer is ook een speciale actie. Mensen betalen dan voor een dag bus- en tramvervoer in de regio maximaal 5 in plaats van €10. Nou, dat is wel goed, hè? Een beetje verlaging in het openbaar vervoer, dat is prima. Maar ja, soms dan doen ze het toch op een of andere manier, op een hele vreemde manier, die kortingen. Want ik zag gisteren op tv ook dat bijvoorbeeld de jeugd met de bus vrij mogen reizen, dus gratis reizen. En ja, dat kost natuurlijk geld. Want ja, als iedereen maar gratis meereist, dan ja, dat moet natuurlijk wel betaald worden. Dus wat doet men dan? Dan haalt men zeg maar de korting bij de ouderen weg. Dus dat betekent dus dat de ouderen zeg maar de korting die ze eerst kregen niet meer krijgen. Dat is eigenlijk puur en alleen om de jongeren te betalen. Hè? Ja, want die mogen dan straks gratis reizen. En ik zag gisteren ook een interview met een meneer, die was al aardig op leeftijd. Die zegt van ja, ik gun het de jongeren best hoor, zo gratis reizen. Ik vind het prima. Ja, ik ben mijn korting kwijt. Ik betaal nu weer het volle tarief. Want ja, dat moet al betaald worden voor de jeugd. Maar ik snap het niet, want de jeugd heeft weinig geld, zeggen ze. Maar ik zie ze wel allemaal op fatbikes rijden. Ja, en dat is natuurlijk wel zo, hè. Ja, als je dan die jongeren op fatbikes ziet rijden, dan denk je ook van nou, er is geld genoeg. Ja, je ouders hebben dat waarschijnlijk betaald. Ja, maar goed, het gaat even om het idee natuurlijk. Ja, ik vraag me trouwens wel af of jongeren dat wel doen, hè. Of die bijvoorbeeld als ze aan de ene kant van de stad wonen, of ze dan de bus pakken om met de bus naar de andere kant te reizen. Als ze bijvoorbeeld al een fatbike hebben, ik noem maar wat, dan pakken ze toch volgens mij die fatbike, hè. Ja, maar goed, dat eventjes terzijde, hè. Ja, soms is het raar verdeeld, die korting, hè. Maar goed, in Utrecht worden de reizigers dus gecompenseerd. Ja, en het openbaar vervoer in Utrecht zit nog altijd ver onder het vereiste niveau. Dus het voldoet nog helemaal niet volgens de normale normen. Ja, vertragingen komen nog heel veel voor. Of bussen die helemaal niet komen opdagen. Chauffeurs die draaien wel overuren om roosters vol te krijgen. Terwijl het ziekteverzuim onder de buschauffeurs in Utrecht ook nog een keer erg hoog is. Hè? Dus nee, het gaat nog niet goed met het busvervoer in Utrecht. Maar goed, de kortingen zijn er in elk geval al. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is donderdag 9 juli. Ik zeg goedemorgen.

0: altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Sergio T en Kede Mauta en Ali Wembe. Oh, dit mag voor mij wel in de herhaling hoor, deze week. Dit is een fijne nummer. Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag donderdag 9 juli. Ja, op deze dag in 1572. De watergeuzen hangen 19 Rooms-Katholieke geestelijken op in een turfschuur bij Den Briel. Ze waren in Gorinchem gevangen genomen uit haat voor de katholieke kerk. Ja, door ze te martelen hoopten de watergeuzen dat ze hun geloof zouden opgeven. Als blijkt dat dat niet werkt, worden ze vermoord. De 19 zijn in 1867 heilig verklaard door de paus. En Napoleon verklaart het Koninkrijk Holland voor opgeheven in 1810 en annexeert Nederland als Frans grondgebied. En de Christelijke Historische Unie, de CHU, wordt opgericht in 1908. De leider voor deze grootste deel hervormde partij is dominee de Zaverien Lohman. Ja, zo blijkt uit het verleden. Goed, voor de Wekker Wakker. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido. Ja, de data van heel veel Nederlanders kwam begin februari op straat te liggen na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als een IT-medewerker. Ja, en nou heeft men dus vermoedens dus dat er een Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van Odido. Ja, de politie laat onder andere weten dat de zogenaamde IT'er Nederlands sprak en zeer waarschijnlijk betrokken was bij de hack. Het is een reden om aan te nemen dat Nederlandse criminelen ook betrokken zijn bij de grootste datadiefstallen in Nederland. Ja, wat er precies in het gesprek is gezegd, dat wil de politie niet vertellen. Wel is duidelijk dat Odido vervolgens via phishing is misleid. Ja, de chief commercial officier van Odido zegt in een interview dat het allemaal heel snel ging. Na de eerste telefoongesprekken met de zogenaamde IT'er werden alle medewerkers gewaarschuwd. En een dag later, op 6 februari, ging het alsnog mis, zo blijkt. Ja. En de Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft vorige week ruim 277.000 illegale vapes en 150.000 doosjes nicotinezakjes, oftewel snus, in beslag genomen. De vapes werden bij routinecontrole gevonden in een magazijn in Rotterdam. Er waren zoete smaakjes. En de snus werd gevonden in een opslagbox in Utrecht. 70.000 doosjes. En bij een bedrijf in Rotterdam werden 80.000 doosjes gevonden. Maar ja, vapes met zoete smaakjes en snus zijn in Nederland verboden. De overheid wil voorkomen dat jongeren deze verslavende en ongezonde middelen gaan gebruiken. Nou ja, ze kunnen ze natuurlijk ook gewoon via internet bestellen. Hè? Dus ja, aan de ene kant is het weer een halve maatregel. Even het weerbericht. Afgelopen nacht het was bewolkt. Hè? Temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Er was bijna geen wind. Er kwam ook wat mist op sommige plekken voor. Vandaag start in het noorden en het midden van het land ook met mist. Er is wat bewolking. In het zuiden is het zonnig. In de middag, vanmiddag, is het overal zonnig. Noordenwindje. Temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En morgen is het wederom warm en nog een graadje erbovenop. Dan wordt het namelijk 30 graden in het zuiden en 24 graden in het midden van het land.
1: Back to the 80s. Back to the 80s.

Simon Plink, want ja, het is misschien een beetje een onbekende naam in de wereld van de muziek. Valserstaat is vandaag de dagtopper. Ja, met onder andere een liedje wat hij eerder al gemaakt heeft met Zoals het altijd gaat, geeft hij direct zijn visitekaartje af. Ja, hij zegt zelf over zijn muziek, geen poespas, gewoon dichtbij. Hij zingt met een stem die binnenkomt. Ja, hij schrijft zijn teksten eigenlijk zelf. En hij doet daar ook heel veel moeite voor in de avonduurtjes. Ja, eerlijke liedjes met een warme melodie. Nou ja, dat hebben we natuurlijk gehoord, hè. Je hoorde Simon Plink als de dagtopper vandaag. En de valse start, ja. 20 juli, dan gaat het beginnen. Franse Week. Het is weer zover.

is het begin, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken... Hé, hey, maar dat was het begin, man. Dat werd erger, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken zeg ik gelijk van... joh, wil je wat drinken? Wil je wat hebben? Weet je wel, zijn dan het gelijk over. En zeg, joh, ik hou wat thee in een muffin. Ik, hè? Muffin? Dat is allemaal gelijk. Muffin, kijk, voor alle duidelijkheid. Ik ben niet anti-muffin. Maar net zoals de meeste mannen, hè, de meeste, je denkt niet snel aan een muffin. Als een versnapering. Zeker niet bij voorbaat. Of van ja toch, ik wil een muffin. Ik weet niet wat ze hebben daarbinnen, maar ik ga voor een muffin. Zelden. Zelden is dat aan de hand. Sterker nog, je ziet ze niet eens. Meestal. Ze zijn er gewoon, maar je ziet ze niet. Eigenlijk denk ik er pas aan als iemand naar je toe komt van... hey Pat, ze bleef muffins hier, man. Dan ga je erover nadenken. Oh, misschien moet ik zo eentje nemen dan. Nogmaals, ik ben ook nooit met mijn maten, toch? Dat we, de wedstrijd begint zo, ik heb bier, muffins, ja toch? Fucking gezellig, gek. Als ze op zijn, kunnen we bakken, hè? Ik heb een receptje gevonden op internet. Kunnen we gewoon muffins bakken, gek? Pak een kick. Ja, toch, fuck je wedstrijd, we gaan gewoon muffins bakken, ja toch? Dus voordat ik het wist, had ik hete thee en een muffin in mijn hand. Ik had ook geen lopen, denk, hoe moet je lopen dan? Tieve sorry. Helemaal swagger weg. Ik ga zitten in de bioscoop. Ik schaam ook kapot, gelukkig ging het licht dimmen. Ik denk, oké, Pat, rustig aan hier. Mezelf moet in praten. Oké, Pets, vind je leuk? Niks aan de hand hier. Doe gewoon rustig. Voorstuk is waar al geweest. Film begon. Is een mooi moment tijdens de film begin. Zo'n magisch moment. Ja, toch. Word even in een nieuwe wereld getrokken. Ik ja, mooi. Ja, nou. Eerste scène is bezig. Precies op dat moment is er een roze schuim voor me. Die begint te lullen met zijn maat. Dat is jammer, hè? Jawel, kijk. Zijn die met z'n allen gekomen om te kijken naar de film? Niet om naar jouw kutverhalen te luisteren, hè? Dus ik wil zeggen, je moet je bek houden. Maar, en dat moet je ook zeggen, hè? Niet dat een nummer gaat lopen snitchen, lopen sms'en. Ja. Deze zaal, wie doet dat, joh? Hè? Gewoon in zijn gezicht, je moet je bek houden. Maar ik kon het niet doen, want ik had een muffin, snap je? Je kan niet... Je kan niet stoer doen met een muffin. Dat gaat gewoon niet samen. Wist ik ook niet, ik kom er ook op die manier achter, hè? Ik had type sorry. Ja, als ik had dat gezegd, had hij gaan ongedraaid. Ja, hey, nou maar gewoon je muffin. Nee, eet jij mijn muffin dan? Toen was ik nog verder van huis, man. Ik kon een muffin niet... als je boos bent, kan je muffin niet eten. Dus ik kon helemaal niet meer eens eten, dat typisch ding. Ja, je moet ontspannen kaken hebben om die droge teringdingen van de paté te kunnen eten. Dat lukt niet, de sticky. Probeer maar een keer. Ga naar buiten. Ja, neem een paar muffins mee. Zodra je boos bent, probeer er één te eten. Lukt je niet. Je gaat stikken. Weet je, heb je een maat bij die de Heimlich kan?

0: Elke werkdag, Erik in de ochtend.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.
0: Erik van Vliet, goedemorgen.

Ja, daar hoort wel een mondharmonica bij, hè, vond ik. Ja, Joanne Hammer hoorde je met Oude Bless voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en daarvoor start de dag met de lach. Wat Patrick Laurij, die hoorde je daarvoor met een stukje conferentie. Ja, over de muffin. En hij staat op 16 september staat hij in Purmerend op het podium. Hè. Dus mocht je dat leuk vinden, dan moet je maar eens naar de website van hem gaan. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag donderdag 9 juli inmiddels alweer. Ja, het is vandaag een aangename dag. Hè? Ja, 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen wordt het nog warmer, rond de 30 graden. Ja, Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour de France gewonnen. Bij de eerste kans voor de snelle man in de Tour sloeg de coureur van Decathlon toe. Hij heeft een massasprint met opvallend gemak gewonnen. Max Kanter werd tweede voor Tim Merlier. En ook nog een verrassende Huub Aerts konden we zien in de Tour de France van gisteren. Ja, de laatste wedstrijden in het WK voetbal zijn gepland. Nou, en ze zijn ook al bekend. Vandaag natuurlijk Frankrijk-Marokko om 10 uur vanavond. Spanje-België 10 juli om 9 uur. Noorwegen-Engeland op 11 juli om 11 uur. En dan even nachtwerk, want Argentinië-Zwitserland kun je dan op 12 juli om 3 uur 's nachts gaan bekijken. Dus ja, de wedstrijden zijn bekend. En dan gaan we naar de halve finales. En dan uiteindelijk gaan we naar de troostfinale. En dan gaan we uiteindelijk naar de grande finale, hè, van het WK voetbal 2026. De

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een

0: Concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
0: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
0: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump zegt dat die een vergelding zijn voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens Trump is het voorlopige akkoord met Iran daardoor van de baan. In meerdere Iraanse havensteden zijn explosies gemeld. Iran zegt tegenaanvallen voor te bereiden en dreigt met een harde reactie. Trump is niet onder de indruk en denkt niet dat het conflict met Iran voor langere tijd verhevigt. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Een rechter heeft Amerikaanse president Trump opgedragen om $5 miljoen te betalen aan schrijfster E. Jane Carroll. Eerder had een jury geoordeeld dat Trump haar seksueel misbruikt en daarna ook gelasterd heeft. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakte dat vonnis vorige week definitief. Carroll zegt dat Trump haar in 1996 heeft aangerand in een pashokje van een warenhuis. In een aparte smaadzaak ging Trump in beroep tegen een schadevergoeding van ruim $83 miljoen. Dat loopt nog. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Shimona. Oh, Shimona.
1: Ja, de film van Michael die draait nog steeds, hè. Ja. Wordt wel wat minder bezocht nu, want iedereen heeft hem bijna al gezien. Hij staat ook al op een filmaanbieder, dus dat scheelt ook. Maar het is natuurlijk veel mooier om op groot scherm te kijken, hè. Michael Jackson, Remember the Time. Voor de wekker wakker op Langstraat FM, het is 19 minuten over 7. Blijft een mooi nummer dit, hoor. Do you remember? Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij dit tweede uur, dit ochtendradio Feuilleton. Ja, een bijzondere business in het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in levenslang. De regering zegt dat de vrouw historisch onrecht is aangedaan. Ja, Ruth Ellis was 28 jaar toen ze in 1955 werd opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze had hem doodgeschoten voor een pub in Londen omdat hij haar mishandelde en vanwege zijn dwingende gedrag. Ja, de rechter die droeg de jury op om zijn gedrag niet mee te wegen. Nou ja, de nabestaanden van Ellis die hadden om gratie gevraagd. Haar twee kinderen zijn nooit over de executie heen gekomen. De dochter van Ellis die bleef getraumatiseerd. En de zoon die pleegde later zelfmoord. Ja. Maar nu heeft koning Charles de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in levenslang. Ja, en de nieuwe kerk in Amsterdam die opent vandaag een tentoonstelling over de veelbewogen geschiedenis van de Amsterdamse LHBTIQIA+ gemeenschap. Ja, het is dit jaar 25 jaar geleden dat het burgerlijk huwelijk in Nederland werd opengesteld. Dus vandaag een speciale tentoonstelling daarvoor. Bij de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad, vertellen ruim 90 objecten de persoonlijke verhalen van generatie Amsterdammers die streden voor liefde, zichtbaarheid en het recht om jezelf te zijn. Ja. Ja, het is warm in Europa. Het is op sommige plekken zelfs niet te houden. Echt boven de 40 graden. Ja, de komende tijd blijft het ook aanhouden. Wie na het buitenland vertrekt doet er dan ook goed aan om zich even goed voor te bereiden. Voor de vakantiegangers in Nederland is het minder extreem met aangename zomerse temperaturen. Dus ja, je kunt beter in Nederland blijven momenteel. Ja, wie van plan is om naar Frankrijk te gaan moet rekening houden met hoge temperaturen en veel bosbranden. De komende dagen stijgt de temperatuur op veel plaatsen naar 35 graden, soms 45 graden. Nou, dat is lekker, hè? Het is wel andere warmte natuurlijk als in Nederland, maar goed, dat even terzijde. En aan de westkust van Portugal is het iets beter vertoeven. In Lissabon wordt het 29 graden, hetzelfde als in Nederland. En de bekende Spaanse stranden, daar is het wel wat warmer met temperaturen rond de 30 graden. In Baskenland wordt het al helemaal zweten met 30 tot 35 graden. Ja, je zal toch maar op vakantie gaan daar naartoe. Ah, gezellig, jongens, hey, 40 graden. Ja, in het zuidoosten van Europa en in Italië is het ook warm. In Griekenland en Turkije is het tropisch met 30 graden of meer. In Milaan en Rome wordt het zelfs 36 graden. Het noorden van Italië kan af en toe wel op een onweersbuitje rekenen. Dus een klein beetje verkoeling, dat weer wel. Ja. Goed, mocht je op de weg zitten in de Langstraat of misschien wel onderweg zijn naar een hele andere plek in Nederland. Hier zijn de files, de A1 Amersfoort Amsterdam. Daar is een filetje bij Naar de West, wegwerkzaamheden. De A2 Eindhoven-Utrecht is druk. Zethoogenbosch-Utrecht, 12 kilometer file. Vooral bij Culemborg, daar ligt 6 kilometer file, 7 minuten vertraging. Rotterdam-Amsterdam is druk. Amsterdam-Den Haag. De A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk en Leidschendam, daar staat 8 minuten vertraging. De A9 is druk. De A15 Rotterdam-Nijmegen. Gorinchem Rotterdam. En als we dan de A16 bekijken, Breda Rotterdam, is het ook druk. 11 minuten vertraging. En als laatste de A20 Hoek van Holland Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer. En daar moet je ongeveer rekenen op 9 minuten vertraging.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet. Green, green girls, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Tot voor de wekker wakker.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyvlui uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: deze donderdag 9 juli is het alweer. Ja, straks in het laatste uur van Voor de Wekker Wakker, dan sluiten we de cyclus van Michael Jackson af. Want ja, de film Jackson die loopt langzaam maar zeker ten einde. We hebben alle leuke liedjes van Michael Jackson achter elkaar gezet. Of althans, een heleboel leuke liedjes. En dat hoor je straks in het tweede uur allemaal voorbij komen. Dus heb je alvast iets om naar uit te kijken. Ja, even wat anders. In herhaling, af en toe, Pastoor Servaas. Je hoort hem op zondag altijd met een nieuwe. En we pakken er nu eentje beet uit 2025. En hij had toen een, ja, toch wel een hele speciale belevenis, deze Pastoor Servaas. Luister naar de herhaling van Pastoor Servaas van de zondag op 29 juni hier bij Voor de Wekker Wakker.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op

0: goede genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Mijn vroegere baas, pastoor Kneutjes, was een heilige priester met een groot talent als bedelpreker. De bisschop raadde dan ook alle bouwpastoors aan een preek van Kneutjes te gaan beluisteren. Als deze man 100 man in zijn kerk heeft, zaligt hij er binnen 10 minuten een wierookvat uit. Toen hij 25 jaar priester was, kreeg hij van de bisschop een fraai cadeau, een staande klok, waarmee de gullegever geen raad wist. Om kort te gaan, toen Kneutjes stierf, erfde ik dat geweld van eikenhout en koper. Nergens kun je hem neerzetten, behalve in de hal, en daar staat hij nu al 20 jaar te tikken. Iedereen is er weg van. Het is ook een prachtig meubel. Achter het geslepen glas zwaait de blinkende schijf statig heen en weer. Boven de wijzerplaat zie je een koperen geraamte met een zeis die koeltjes naar de tekst wijst. Tempus fugit, de tijd vliegt. Bovenop de gebeeldhouwde kast staat een engeltje dat zich op één been in evenwicht houdt. Het heeft een bazuintje aan zijn mond en blaast de vergeefse wangenbol. Als je er lang naar kijkt, dan krijg je pijn in je kaken. Gewoonlijk letten wij niet op de klok. Truus stoft hem eens per week af en trekt de gewichten op. Maar toen ik vanmorgen uit de kerk kwam, voelde ik dat er iets niet klopte. Ik keek rond in de hal, maar daar was niets bijzonders te zien. Het schilderij van Pius XII was er nog. De paraplubak stond netjes naast de kapstok. En de klok verdraaid. De klok stond stil. Laten maken, zei Bert de Koster met een mond vol peperkoek. Hoe lang staat dat beestje al in de hal? Veel stof natuurlijk. Dat trok Truus op haar eer. Maar voordat zij kon uitpakken, zei Bert haastig. Nee, ik bedoel niet stoffig. Ze moet gewoon eens grondig worden schoongemaakt. Na enig nadenken noemde hij de naam van een oude klokkenmaker die het nog in de vingers had en niet te duur was. Kortom, 's middags liep ik samen met Bert over het kerkplein. Het zware kajavel tussen ons in. Buurman die kwam net aanlopen en riep vrolijk. Meneer pastoor, een polshorloge is veel handiger. Dat moest ik toegeven en ik zette het ding puffend op de stoep. Toen ik alles had uitgelegd, begon hij over de voorjaarsgroenten en de televisieprogramma's. En toen haalde hij diep adem en ik wist dat er nog wat ging komen. Zijn oom die zijn been hadden afgezet en een tante van 90 die ze nog alle 7 had. Ik nam haastig afscheid en vervolgde mijn weg. 3 straten ver. De klokkenmaker opende de kast, maakte enkele schroeven los en tilde het uurwerk voorzichtig op een wollen deken. Toen begon hij inwendig te bloeren en hij riep verbaasd: wat is dat? Ik keek en zag een soort prop tussen de draden zitten. Een oude sok, probeerde ik nog. Wel nee, zei hij, een vergane muis, zei de deskundige en ik griezelde. Niks tegen Truus zeggen, zei ik. Enkele dagen later gingen wij de klok ophalen, dit keer met de auto. Een uitstekend uurwerk, prees de oude man. Bijna onverslijdbaar. Ik heb hem goed schoongemaakt en geolied. En dan loopt hij weer als een tiet, zei Bert. Ik zei, Bert. Bert kleurde een beetje. Ja, bij wijze van spreken, zei de klokkenmaker. En u hebt 10 jaar garantie. Ja, de goede man is 93, maar wij zwegen tactvol.

0: Heb jij ook dat gevoel bij Voor de Wekker Wakker op deze donderdag? Na de herhaling van Pastoor Zervaas, hè? Met de klok die het niet meer deed. Nou, dode muis die zat erin, hè? Jij hoort het verhaal, hè? Verschrikkelijk. Goed, Voor de Wekker Wakker, er even het nieuws van vandaag. Op het WK voetbal staan in de kwartfinales Marokko en Frankrijk. Vanaf 10 uur vanavond staan ze tegenover elkaar. Marokko won van Canada en Frankrijk schakelde Paraguay uit. En in Kerkrade staat het 15e wereldmuziekconcours dat sinds 1951 ieder 4 jaar plaatsvindt. Het is het grootste festival voor harmonie- en fanfareorkesten, percussieensembles, brassbands, mars- en showbands. En ook veel dirigenten ter wereld komen er naartoe in Kerkrade. En in Iran, daar wordt de opperste leider Al-Khamenei begraven na dagenlange rouwplechtigheden. En in Nijmegen wordt meer bekendgemaakt over de voorbereiding van de Nijmeegse Vierdaagse. Twee betrokken stichtingen houden samen met de gemeente Nijmegen vanmiddag om 2 uur een persconferentie over het jaarlijkse wandelevenement. Dat plaatsvindt van 21 tot en met 24 juli. Eerder werd al een klein beetje de route aangepast. En bij het gemeentehuis in Gelderland in Oldenbroek wordt in de avond met regenboogvlaggen gedemonstreerd tegen het voornemen van het nieuwe college om de regenboogvlag niet meer te hijsen. De gemeente Oldenbroek wil het huidige LHBTI-beleid gaan intrekken. De actie begint om 7 uur, kort voordat het nieuwe college wordt geïnstalleerd. En in Rotterdam is de pindakaasvloer weer te zien. Ter ere van de overleden Wim T. Schippers. Je weet wel, bekende Wim T. Schippers van onder andere bekende stemmen. Hè? Hey Piet, Piet, kan ik slapen hier, Piet? Onder andere. Bert en Ernie deed heel veel dingetjes voor de tv en voor de radio. Heeft zelfs ook nog een programma gepresenteerd, hè, op de radio. Van 6 tot 7 was dat dan Ronflonflon. Ja, Jacques Plafond. Volgens mij. Ja, en ook nog oorlognieuws. Iran heeft afgelopen nacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. En de VS die houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top in Turkije. En er is een celstraf voor een man die met een lijf vol drugs in Amsterdam op de trein stapte. En 9 jaar na de Argentijnse onderzeebootramp krijgt de commandant een voorwaardelijke straf. En in de nacht en onder politiebegeleiding wordt een deze dagen het bijna 1000 jaar oude tapijt van Bayeux vanaf Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk in Londen vervoerd. Het middeleeuws kunstwerk zal vanaf 10 september voor het eerst in de geschiedenis in Groot-Brittannië zijn. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws van vandaag. En straks het 2e uur sluiten we de Michael Jackson-cyclus af in verband met Michael, de film Michael. Hij draait nog wel, maar goed, desalniettemin hebben we straks nog even alle leuke liedjes van Michael Jackson achter elkaar gezet.
1: This is the story of a very special young boy and his radio.
2: I love you, radio.
3: Wakker worden!
4: Tandjes poetsen, vitaminepil erin en rijden maar.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein.

Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het speciale tv-programma rond dementie, Herinneringen voor het Leven, heeft Alzheimer Nederland ruim 11.300 nieuwe donateurs opgeleverd. De organisatie spreekt van een fantastisch resultaat. De live-uitzending op NPO 1 vroeg aandacht voor de impact van dementie. Dat is een scala aan ziektes die de zenuwcellen in de hersenen kapot maken en daardoor het geheugen, denken en gedrag achteruit laten gaan. Van de ruim 50 varianten van dementie komt de ziekte van Alzheimer het vaakst voor. Een 13-jarige leerling moet voorlopig terug naar zijn gymnasium in Den Bosch. De rechter vindt dat die school zijn verwijdering na racistische AI-filmpjes over een docenten niet goed genoeg heeft onderbouwd. De jongen maakte en deelde die video's via TikTok en moest daarna van school af. Volgens de rechter was zijn gedrag onaanvaardbaar, maar hij is niet goed uitgelegd waarom verwijdering de enige oplossing was. De rechter zei de jongen wel dat hij zo'n tweede kans waarschijnlijk niet nog een keer krijgt. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

96 en Love Religion bij je voor de wekker wakker. Tweede uur van dit ochtendradioprogramma is weer wederom een feit geworden. Welkom bij dit ochtendradio feuilleton op deze 9e juli. Ja, de film Michael die draait nog in een aantal bioscopen. Niet overal meer, want hij is al fix bekeken door heel veel mensen. Hij staat ook op de filmaanbieder. Maar er zijn wat kleine zaaltjes waar hij nog te zien is op het grote scherm. En wij sluiten vandaag zeg maar die hele Michael Jackson-cyclus af. Betekent niet dat je nooit geen Jackson meer hoort. Want je hoort natuurlijk regelmatig nog af en toe een Michael Jackson-liedje. Maar vandaag maken we een einde aan die cyclus. En dat doen we met een hele leuke remix die we hebben binnengekregen. En ja, die gaat je zeg maar alle grote hits van Michael Jackson laten horen. Dus dat gaat denk ik wel heel leuk worden. Dus ja, ik ga even een stoel pakken en ik ga er eventjes lekker voor zitten. Want dit gaat leuk worden. Ik zeg, luister met aandacht, de Michael Jackson remix hier in Voor de Wekker Wakker.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
4: Bel ons op 06 579 0737.
3: Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de As

0: gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade twee mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
12: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyfly uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.
1: Langstraat FM. This is the Heartbreak Hotel. This is the

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. In het eerste halfjaar zijn een kleine 3700 personenauto's, bedrijfsauto's en motorfietsen teruggevonden, waarvan 406 in het buitenland. Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste

0: voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsinpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns in Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Jimmy Somerville. De zanger van de Coming Arts. En Don't Leave Me This Way. Ja, goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Langstraat. Lang uit de 12 uur zijn we bij je. Zometeen even bellen met Go Waalwijk. We gaan ook nog even bellen met Den Bolder. We hebben de temperatuur voor je. Het is 21 graden op dit moment in de Langstraat. En we gaan vandaag naar een graadje of 27. Dus hou daar even rekening mee dat het best wel lekker warm kan gaan worden. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. En wat staat er? Eigenlijk bijna niks. Alleen tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg is 3 minuten vertraging.

uiteraard de laatste nieuwe van de Lost Frequencies. Live It All. En voor degene die het nog niet weet, hè, ja, om sprankenbellen uit te komen is het eigenlijk best wel moeilijk. Het enige weg is eigenlijk een beetje via landgoed Driessen of via Kaatsheuvel. Maar er zit ook nog een klein sluiproutetje langs het halve Zollenlijntje. Dat je zo hier een Waalwijk uitkomt. Ik ga je even één ding zeggen. Doe dat niet. Daar staat heel veel politie iedere keer te controleren. Even vanmorgen op het fietsje langs. Ja, er stonden daar gewoon 3 auto's te wachten. En er stond een hele leuke politiemotor. Ja, je weet dat het niet mag, maar... Ja, je wilt toch Waalwijk uitkomen? Ja, de Winterdijk afgesloten.

0: Dat wil iedereen toch? Nog vrolijker worden, nog meer gezelligheid. En als je gezelligheid zoekt, kun je op dit weekend veel doen hier in Waalwijk. Sprangkapelle en Waspik volgens Edwin. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik. Daar zijn we weer.
0: Ja, daar zijn we weer. Maar genoeg te doen volgens jou?
1: Ja, zeker. Kijk, we zitten natuurlijk midden in die Waalwijkse zomerweken en het weer is ons allemaal gunstig gezind. Zeker mooie dingen. Misschien wel de eerste is natuurlijk dat zwembad Siedewinde 60 jaar bestaat. En die gaan dat morgen in de ochtend en in de middag nog wat extra vieren. Dus van alles te doen in het zwembad aan sport, bewegen, cultuur, smoothie fietsen. Om met z'n allen tijdens het schitterende weer van morgen waarschijnlijk richting de 30 graden. Dus iedereen welkom in het zwembad.
0: 60 jaar?
1: Ja, zwembad Siedewinde bestaat alweer 60 jaar. Ja.
0: Oké. Ik kwam er vroeger ook al. En ja, ik ben eigenlijk ook al best wel oud. Ja.
1: Dat zou ik zelf dan niet zeggen, Erik. Maar vooruit, zij bestaan in ieder geval ook 60 jaar.
0: Mm-hmm. Oké.
1: Contour de Twerm en de buurtsportcoaches zijn weer overal door de gemeente heen met allerlei sportactiviteiten op de pleinen, bij de scholen en naast de scholen. Dus daar kunnen de kinderen sowieso ook allemaal naartoe. En ja, we hebben ook wat mooie culturele evenementen. Zoals daar komende vrijdag in de Stadstuin het Klapstoelcabaret van Theater De Leest. Volgens mij mag je die niet missen, want ik heb wat voorstukjes gezien. En als je een avond lekker wil lachen in de open lucht, dan zou ik zeker naar de Stadstuin gaan vrijdagavond 10 juli. En daarnaast, als je dan vrijdagavond al een leuke avond hebt gehad, kan je zeker ook nog naar het centrum toe in Waalwijk om naar het zomerterras te gaan. Want er is inclusief een zomerbingo die gehouden wordt op de terras in het centrum van Waalwijk. Dus een zeer gezellig moment ook.
0: Een zomerbingo?
1: Een zomerbingo.
0: Okay, dus hier in
1: als jij gezellig op het terras gaat zitten, ergens in het centrum van Waalwijk, kan jij lekker meedoen met een ontzettend gezellige bingo die centraal georganiseerd wordt. Hopelijk win je nog mooie prijzen ook. Dus ik kan iedereen aanraden om zaterdagavond in het centrum van Waalwijk te zijn.
0: Ja, als ik nou iets niet verwacht in het centrum van Waalwijk, is het een bingo op het terras. Maar goed, oké.
1: De horeca blijft je verrassen, hè, in Waalwijk.
0: Helemaal geweldig.
1: Dus dat. En zeker ook geef naar het Schoenenkwartier. Helaas is Okke de Spin eventjes op vakantie. Maar ze hebben een fantastisch mooi danstentoonstelling. Move genaamd. Dus ook in het Schoenenkwartier genoeg te zien als je wat verkoeling binnenzoekt. Of ga even het Huis van Waalwijk in. Schitterende dingen. En wees altijd welkom in Siedewinde en Den Bolder, onze grotere buurtcentra in Waspik en Sprangkapelle. Om daar ook te genieten van de tentoonstellingen. Dan wel voorleesprogramma's. Er zit een dansworkshop. Er komt eigenlijk van alles. Dus als je even op de website gaat van gowaalwijk.nl/zomerweken. En er zijn ook heel veel boekjes uitgedeeld. Dan kan je eigenlijk zien wat er allemaal te doen is de komende week.
0: Edwin, dankjewel weer. Tot volgende week.
1: Erik, jij bedankt. Hoi, hoi.
2: Erik Dankers.

Oude 5 Seconds of Summer, een old me, ja. Zometeen zien van de Kamer het lokaal en regionaal nieuws. En ik weet niet of je het al gehoord hebt, maar de huizen zijn weer wat gestegen. 3,4% in het afgelopen kwartaal. Ondanks dat er ook een record aan huizen te koop staan op dit moment. In het laatste kwartaal zijn er overigens 56.000 woningen te koop gezet. Oh, het zijn er best wel veel. Als ik dan ook even terugkijk naar mijn eigen huis. Dat heb ik 3 jaar geleden terug moeten kopen. Of teruggekocht. Als ik nu zie wat het nu waard is. Ja, meer dan 100.000 euro meer. Ja, het gaat helemaal nergens meer over. Toch wil je maar als jongere een huis te kopen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyvlui uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

hoor je op de muziek van Tiësto en andere klanken van Jonas Blue. You're the Ritual. Het is 22 graden in de Langstraat en het gaat naar zo'n 27 vandaag. Verkeersinformatie hebben we ook nog. Tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg 3 minuten vertraging. En onze vriend de Flitser staat er weer bij de afrit Dussen en Waalwijk. Staan ze met een mobiel flitsteam. Hou daar rekening mee.

0: Heerlijke klanken. We gaan naar een heerlijke stem. Barbara van Bremen uit Waspik van den Bolder. Een bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, den Bolder in zomertijd blijft gewoon open.
1: Ja, nou niet gewoon. We gaan wel terugschakelen. We gaan zelfs ook nog over 2 weken. 2 weken helemaal dicht. Mm-hmm. Maar we proberen nog zoveel mogelijk sociale activiteit overdag ruimte te bieden. En dat doen we op woensdagmiddag, donderdagmiddag, vrijdagmiddag. Dan hebben we nog bridgers, schilders, mensen die komen eten, biljarten in huis. Dus voor hen kan, het zijn vaak wat oudere mensen. Dat kan de zomer erg lang duren, zeker als de kinderen en kleinkinderen ook nog eens op vakantie zijn. Dus die bieden we in ieder geval nog wat ruimte. En, maar we starten de zomervakantie altijd traditioneel met het vertrek van alle jeugd uit Waspik op zomerkamp. Dat is een werkgroep van den Bolder en die nemen heel veel kinderen mee. In, dit keer naar Uden gaan ze op de fiets, best een eindje, om een weekje helemaal back to basic te gaan. En dat is voor die kids echt wel het hoogtepunt van het jaar. Waarbij ze met z'n allen gekkigheid uithalen, droppings, spellen, weet ik van wat allemaal. En dat is een traditie die al bijna 60 jaar bestaat. Dus de leiding van nu zijn de kinderen die vroeger meegingen, maar hun ouders en zelfs grootouders hebben vaak ook nog in de leiding van het zomerkamp gezeten. Dus wel een heel mooi iets wat al 60 jaar loopt.
0: En nog steeds blijft lopen.
1: En blijft lopen, ja. Dat is het concept verandert natuurlijk een klein beetje in de tijd, maar in principe is het concept nog steeds hetzelfde. En kun je vanaf je 18e leiding worden. En je mag maximaal 10 jaar mee. En iedere jaar vallen er weer een paar ouderen af en komen er jongeren bij. Zo blijft de know-how in de groep, zeg maar. En groeit dat zo met de jaren heen. Al 60 jaar door.
0: Ja, en hoe heerlijk kan het zijn, toch?
1: Ja, dat is echt een ding. En dat wordt ook met een heel spectaculair afscheid gevierd op zondagochtend 10 uur bij den Bolder. Nou, dan loopt het hele dorp uit. Dan komen de leiding en alle groepen in een bepaald thema presenteren zich. Ze organiseren gekke voertuigen, schieten vuurwerk in de lucht. Nou, weet ik van wat allemaal. Om te laten zien, wij gaan op kamp en we zijn een weekje. En het, dan is het ook echt een week heel rustig in het dorp.
0: Kan dat niet heel het jaar? Nee, grapje. Nee. Oké, gezellig, toch?
1: Ja, leuk hè. En in de vakantieperiode hebben we wel nog een andere leuke activiteit. Fiets-3-daagse. Dat is 11, 12, 13 augustus. Daar kun je nog voor aanmelden. Vanuit den Bolder vertrekken dan de verschillende tochten met verschillende afstanden. Iedere dag een andere windrichting in. Een mooie dorpjes in de omgeving bezoeken. Je hebt je zeg maar een starttijd en een tijd dat je weer terug moet zijn, maar tussendoor kun je weer rustig lekker ergens op het terras gaan zitten of iets leuks bezoeken. Wij zetten de routes uit, die krijg je mee. En daar zijn ook al honderden mensen die daaraan meedoen. Je kunt zelfs als je van verder weg komt de fiets bij ons in de zaal laten staan 's nachts, zodat je niet steeds iedere dag je fiets op en neer hoeft te sjouwen op je auto. En ook daar wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Dus kijk maar eens op onze website www.denbolder.nl fiets-3-daagse. Vanuit den Bolder.
0: Gaat helemaal goed komen. Barbara, dankjewel weer.
1: Dankjewel.
0: Doei doei.

Ja, er is ook wel vertraging overigens richting Tilburg. 3 minuten. Bij de Efteling kom je stil te staan. Maar ze zijn er ook vlak voor Tilburg. Zijn ze ook nog steeds met de weg bezig en met wat leidingen en dat spul allemaal. Dus hou daar even rekening mee. En ja, voor de mensen die uit Sprangkapelle gaan, ga niet over de Meidoornweg met je auto, want dat gaat helemaal fout. Vanmorgen daar ook weer 4 auto's achter elkaar zien staan die een boete gingen krijgen.

For Love, je hoorde Robin S. Ja, de heerlijke dansplaat uit 1993 alweer. Wat een tijd geleden en wat was dit een heerlijke plaat. Ja, vanavond om 10 uur de halve finales, of de kwartfinales, die beginnen. Vanavond Frankrijk tegen Marokko. Die wedstrijd begint om 10 uur. By the way, de finales die zijn 's nachts om 3 uur. De halve, of de finale en de halve, en de slotfinale, zullen we maar zeggen. Dat zijn eigenlijk geen tijden, toch? Nee, niet echt. Mooi.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het afgelopen kwartaal is een record aantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars, NVM, komt dat door een gebruikelijke seizoenspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van de bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen. €506.000 aldus de NVM. Er zijn 56.700 woningen te koop gezet het afgelopen kwartaal, bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De Nederlandse bank DNB heeft ABN AMRO een boete gegeven van €8,5 miljoen vanwege gebrekkige anti-witwascontroles. Er was sprake van structurele tekortkomingen in de uitvoering van de controles bij klanten die in een hoge risicocategorie vallen, aldus DNB. Volgens DNB waren risicosignalen zoals grote contante geldopnames door privépersonen die niet goed door ABN AMRO zijn onderzocht. De bank is in 2021 ook al eens bestraft voor zijn wankele beleid om witwassen tegen te gaan. Een toenemend aantal Nederlanders voelt zich op straat vaak respectloos behandeld door onbekenden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er sprake van een groei sinds 2021. Vooral vrouwen voelen zich geregeld respectloos behandeld, maar ook winkelpersoneel en personeel in het openbaar vervoer. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties. Met respectloos gedrag wordt bedoeld dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In de eerste helft van dit jaar zijn er in Nederland minder auto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar en daardoor ook de schadelast voor verzekeraars. Ook het aantal diefstallen van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen is afgenomen, meldt de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal gestolen bromfietsen steeg wel. De Toyota Corolla Cross bleek bij dieven het meest populair. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Uiterlijk.

0: uitzichtdatum. Oh, gisteren.
1: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
0: Klinkt goed.
1: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
9: Oh yeah.
10: Info en hits. Ook in de zomer.

Just A, Jack Style en John Horier en Turn Your Lights On Off. Muziek uit het hedendaagse hit gebeuren. De temperatuur op dit moment in de Langstraat is 23 graden. En ja, ik blijf het raar weer vinden. Gisteren de hele dag eigenlijk best wel bewolkt geweest. Af en toe kwam het zonnetje er wel een beetje tussendoor. Maar nu als ik er buiten kijk, schijnt de zon gewoon heerlijk. Ja, we hebben ook nog een flitser staan voor degenen die dat ook interessant vinden. Tussen de afrit Dussen en afrit Waalwijk bij het tankstation. Daar staat de grote vriend aan de rechterkant. Hou er rekening mee.

jaar terug in de tijd. Samen met Missy Elliott For My People. Dat is ook zo'n plaat waar je eigenlijk niet op stil kan blijven zitten. En maar goed dat die stoel lekker heerlijk kan bewegen. Waar we op zitten. Ja, er is ook nog iemand jarig vandaag. De frontzanger, de frontman, frontzanger van de Simple Minds. Zijn naam Jim Kerr. Voor degenen die dat nog niet wisten dat hij zo heette. Hij is jarig vandaag. En hij wordt vandaag maar liefst 67 jaar oud. Hier is Don't You Forget About Me.

Jim Kerr, hij wordt vandaag 67. En zojuist is ook ons het bericht binnengekomen dat de mooie zangeres Bonnie Tyler is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Zij is niet ouder geworden als 75 jaar. Ja, volgens mij is dit één van haar grootste hits.

In de jaren 80 maakte ze verhoren met onder andere nummers zoals Holding Out for a Hero, If You Were a Woman and I Were a Man and It's a Heartache. En natuurlijk de grootste van haar, Total Eclipse of the Heart. Op 75-jarige leeftijd overleden in Portugal en in een ziekenhuis. Daar werd ze behandeld voor een ziekte.

tonight. Heb je nog iets te melden? Wil je ons iets laten weten? 0416-652-652 of mail het gewoon naar redactie@langstraatmedia.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyvlui uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Miss Diane King. We gingen terug naar 1995. Ja, heerlijke klanken toch? Ja. Het is maar liefst 23 graden in de Langstraat. En de flitser staat er nog steeds bij het tankstation richting Waalwijk. Net voor Waalwijk.

0: was getiteld Yves Berendsen. Ja. Ja, en vanmorgen is ons een droevig bericht binnengekomen dat de Efteling maar liefst 50 miljoen gaat uitgeven voor een achtbaan waar je onder hangt. Ja, droevig bericht, of niet, Tom?
1: Nou, hoe droevig? Ik weet niet wat er droevig aan is.
0: Ja, jij bent een beetje Efteling-freak, hè?
1: Nou ja, Efteling-freak. Het is maar welk plakkaatje erop plakt, maar ik ben goed ingelezen, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ik zag het vanmorgen ook en ik had zoiets van... Oké, 1, 2, 3, 4, 5 achtbanen hebben ze op dit moment. 4?
1: Als je heel logisch of heel zwart-wit gaat kijken, hebben ze zelfs 8. Maar dan reken je de Joris en de Draak als 2 achtbanen en Max en Moritz als 2 achtbanen.
0: Nee, dat zijn... Ja, goed. Oké. Okay,
1: ja, maar goed, andere discussie inderdaad.
0: Andere
1: maar,
0: discussie is 4 achtbanen. Joris en de Draak, die binnen zit, de Python.
1: Ja, je hebt inderdaad Joris en de Draak. Je hebt de Python, de Vliegende Hollander, de Baron, Vogelrok en Max en Moritz. Dus 6.
0: Dus 6, oké. Okay. Ja. En dan gaat er nog eentje bij komen.
1: En er komt inderdaad een 7e bij. Nu nog niet. En volgend jaar ook nog niet. En
0: 2029, toch?
1: Exact.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat gaat nog wel even duren en het wordt de achtbaan genaamd Missie Luminar.
0: En waar komt die naam vandaan?
1: Dat zullen we nog even aan de Efteling moeten vragen. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met het thema dat ze eraan gaan hangen. En het thema dat ze eraan hangen is wetenschappelijk instituut die onderzoek doet naar het doorbreken van de lichtbarrière. Dat is het thema wat ze eraan hangen. Nou, voor de mensen die een beetje kennis hebben over de pretparkwereld, kun je het vergelijken met Voltron in Europa Park of de Space Mountain in Disneyland Parijs. Dat soort thema's kun je denk ik een beetje mee gaan vergelijken.
0: Oké, maar dat gaan ze nooit evenaren.
1: Geen idee. Ben je
0: wel eens in Disney geweest?
1: Zeker weten. En ook in Europa Park.
0: Dus. Maar als je bepaalde dingen in Disney ziet en dan ga je terug naar de Efteling, ja, dan mis ik altijd wel iets.
1: Ja, dat is natuurlijk ieder voor zich. Ja. Ik vind dat Efteling zich zeker op het gebied van thematisering en decoratie zich uitstekend kan meten met de top van Europa. En zelfs ook de top van de wereld. Ze misten nog wel, vond ik in ieder geval, een attractie als deze. De Baron was natuurlijk wel een trail achtbaan.
0: Ja.
1: Alleen die dateert alweer van 2015 geleden. En als die nieuwe achtbaan dus gaat openen, is dat alweer 14 jaar geleden. Dus er mocht op zich wel weer een nieuwe... spannende attractie bij. Er is natuurlijk 2 jaar geleden is Dans Macabre wel geopend, maar natuurlijk een heel ander type soort attractie dan deze achtbaan. Is voor heel de familie. En deze, ja, ik ben benieuwd of het een...
0: Ja, maar hij komt wel op een plek te staan waarvan ik denk van...
1: Dat heb ik inderdaad meer gehoord, van waarom die plek? De gedachte daarachter is dat de achtbaan onderdeel wordt van het hele gebied. Mm-hmm. Het eiland van de 5 zintuigen heet dat dan.
0: Ja.
1: Net zoals je Magerrijk hebt, je hebt Ruigrijk, Reizenrijk. En dan heb je er nog een waar ik de naam even kwijt van ben. Maar dat wordt dus het gebied eiland van de 5 zintuigen. En daar zit dan Aquanura bij, het hotel zit erbij, de entree zit erbij en het theater zit erbij. En dan die nieuwe achtbaan. Dan is
0: ik vind het daar helemaal niet passen. Maar ik denk ook even, dan ga ik even iets anders denken. Geluidsoverlast. Al die achtbanen zitten een beetje weggeduwd in het park. En deze komt dichtbij. Bij de bewoonde wereld. Ik denk dat er best wel veel mensen dat gegil gaan horen.
1: Als
0: er in het verkeer staat.
1: Dat zou zeker kunnen. Al denk ik uiteindelijk dat het wel meevalt, omdat de achtbaan, dat is nog niet bevestigd overigens, maar de bedoeling is denk ik dat het grotendeels binnen is. Inderdaad, daar heb je gelijk in. Het zit ook zeker dicht bij de vakantieparken.
0: Mm-hmm.
1: En als het park tot laat open is, dan heb je daar nog heel de avond last van. Maar inderdaad, als de wind verkeerd staat, dan kun je tot in de verre omgeving waarschijnlijk horen. Maar daarom is
0: ik heb er geen probleem mee. Hè? Maar er zijn altijd mensen die er wel problemen
1: zeker.
0: Mee hebben.
1: Zeker. En die discussie die moet ook gewoon gevoerd kunnen worden, vind ik.
0: Ja.
1: Maar ik denk dus, maar goed, dat is nog helemaal nergens op gebaseerd. Dat is alleen wat ik denk, is het grotendeels binnen.
0: Oké, mooi. Dan even nog iets anders. Ja. Het stukje tussen de N261 en de Efteling.
1: Ja.
0: Hoe staat het daarmee?
1: Nou, dat is nog steeds een hoofdpijndossier.
0: Ik weet in ieder geval wel dat ze al een parkeerterrein aan hebben gelegd voor het personeel.
1: Ja, daar zijn ze inderdaad mee bezig geweest, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar van attracties is voorlopig echt nog geen sprake. Ze moeten om die attracties daar te kunnen bouwen, moeten ze het maximum aantal bezoekers kunnen verhogen. Daar hebben ze een nieuwe natuurvergunning voor nodig.
0: Mm-hmm.
1: En die vergunning is er door stikstof en heel veel protesten de laatste jaren nog steeds niet gekomen. Met het nieuwe college van de gemeente Loonsland hebben ze wel de ambitie uitgesproken om de wereld van de Efteling 2030 te realiseren. En dat is met dat nieuwe themagebied inderdaad tussen de N-weg en het park zelf.
0: Oké, okay, maar dat CO2, ze zijn met zonnepanelen bezig. Hoe de Efteling bezig is om CO2-neutraal te worden, daar lopen ze volgens mij ver in vooruit.
1: Ja, zeker. Qua duurzaamheid doen ze het, halen ze de ambities volgens mij meer dan genoeg. Ze hebben inderdaad een groot zonneparkveld. Maar ook in het park doen ze daar heel veel aan. Door bijvoorbeeld niet meer te werken met plastic. Maar dat doen ze al even. Maar inderdaad, dat stikstofdossier dat loopt nog steeds. En die nieuwe vergunning is er nog altijd niet. En zolang die er niet is, gaat dat gebied er ook niet komen. En met deze nieuwe achtbaan dus aan de andere kant, die er in 2029 moet komen, vermoed ik niet dat ze parallel nog een heel themagebied gaan openen. Dat kan voorlopig echt even op de lange baan.
0: Oké. Okay. Tom, verder is geen nieuws?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Ja, Bonnie Tyler is dood, maar dat wist je al, hè?
1: Jazeker.
0: Dan zit ik eigenlijk te denken. Ik heb twee platen over een rollercoaster.
1: Oh, Danny Vera en?
0: Danny Vera?
1: Ja.
0: Nou ja, die heb ik... Ja, oh, die
1: heb je ook nog.
0: Die heb ik ook nog. Maar ik heb Direct staan.
1: Ja.
0: En ik heb Roman Keating staan. Live is a rollercoaster of gewoon de rollercoaster van Direct. Ja, dan gaan we gewoon de rollercoaster van Direct doen. You can tell!

Ja, we hebben even zo'n discussie hier van... Ja, Tom is zo'n best wel pretpark, Freek. Ik eigenlijk niet zo, maar ik ben er wel in een aantal geweest. En we hebben eigenlijk zo'n klein vermoeden dat de Eftelingen het groenste pretpark van de wereld is. Toch? Ja. Dat er dierentuinen zijn die nog niet eens zo groen zijn. Ja, Beekse Bergen. Het is eigenlijk ook wel heel erg groen, moet ik zeggen. Zo, voor degenen die nog niet wakker waren. Dat was Direct en de Rollercoaster. Here we go.

0: East Movement. Samen met Ryan Tedder. En Rocketeer. Ja, we hebben ook nog wat cabaret voor je klaarstaan, voordat ik dat vergeet. Ryan Bandai. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. We gaan er eens naar luisteren, kijken of het die leuk is.
1: Weet je, een andere vriend van me verdiept zich bijvoorbeeld weer in het boeddhisme. En hij zei tegen mij, zei Ryan, je hebt het altijd over dat je vastzit in patronen, weet je, negatieve dingen sla je makkelijker op. Volgens boeddhisme is het goed om nooit dezelfde weg tweemaal te bewandelen. Dus dat je altijd net even iets anders doet dan dat je gewend bent om te doen. Want het is goed voor je lichaam, voor je geest. Weet je, dan kom je in nieuwe ervaringen, toch? Dan voel je je vrijer door. Maar soms zit je ook in nieuwe ervaringen waar je helemaal niet in wil zitten. Bijvoorbeeld, niet zo lang geleden is het uitgegaan tussen mij en mijn ex. Ik had 7 jaar een relatie. En nu zit ik dan ook in een soort nieuwe ervaring. Ik had 7 jaar en dat best wel lang ook. Ze was ook best wel bazig. Misschien is het beter dat het daarom, weet je. Het wordt trouwens wel verfilmd. Ja. 7 Years a Slave. Maar ik merk wel. Ik weet niet of mensen denken, ik ben trouwens niet vreemd gegaan. Echt, niemand wilde. Maar ik merk wel. Botste gewoon te veel. En zij wilde heel graag huisje, boompje, beestje. En ik was daar nog niet echt aan toe. Dat is een beetje, zo. Ik was ook nooit zo'n playboy of zo. Ik had het vroeger op de middelbare school altijd. Dat gasten openingszinnen en zo hadden. Ik was daar helemaal niet. Ik kon dat niet of zo. Weet je, als ik zo'n vriend op zo'n schoolfeest stapte naar een meisje toe. En dan zei hij, kom je hier vaker? En dat werkte gewoon. En dan dacht ik, ik ga het ook proberen. Sterker nog, ik maakte die openingszin iets langer. Geen effect. Dan stapte ik op een meisje of zei ik, kom je hier vaker? Niet weglopen. En ik was nooit zo'n playboy. Het aantal seksuele partners ook voor mijn ex-vriendin, die zijn ook gewoon op één hand te tellen. Sterker nog, het is die ene hand, maar daar gaan we voor klappen. Ik merk nu eigenlijk ook vooral dat ik wel deze tijd ook moet nemen om te weten wat ik nou precies zoek in een relatie. Dat is, ik heb namelijk gelezen dat wat je zoekt in een relatie, dat het heel belangrijk is wat je van huis uit hebt meegekregen. Ik heb namelijk van huis uit meegekregen dat als twee mensen van elkaar houden, dan schreeuwen ze tegen elkaar. Om de meest onbelangrijke dingen. Je hebt het licht aan laten staan! Dat is liefde. Toch? Als mensen zeggen, wat zoek je in een vrouw? Ruzie. Dat is wat ik zoek in een vrouw. Ik zoek iemand die haar persoonlijke problemen op mij projecteert. Dat is wat ik zoek. Ik zou helemaal niks kunnen als ik een vriendin zou hebben met probleemoplossend vermogen. Kan ik niks mee. Het is een soort test dat ik een vaas omstoot en dat er naast iemand staat die zegt, ik ruim dat wel op hoor en morgen halen we gewoon een nieuwe. Hè? Wat zeg jij nou voor haar? Ik wil dat als ik een vaas omstoot, dat er naast me staat en zegt, je maakt het stuk! Je maakt alles stuk! Je vindt me dik, hè? Dit is liefde! Hier moet ik mee trouwen. En sowieso ligt het ligt natuurlijk ook aan mij. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. En ik zat ook te denken, weet je, heel veel dingen. Ik leer mezelf wel steeds iets beter kennen ook. Want dit beroep is bijvoorbeeld niet echt handig in een relatie. Weet je, je bent vaak 's avonds weg, vaak in het weekend. Wat volgens mij echt een handig beroep is in een relatie. Zo, ik zat erover na te denken. Wat sowieso een handig beroep is, lijkt me zo tof. Weerman. Ja, het klinkt ook als een soort superheld, toch? Wat doe jij? Ik ben weerman. Het is zo stoer. En je werkdag bestaat maar uit 5 minuten. Dat lijkt me zo, toch? En je komt ook na het journaal. Dus jij gaat over het weer babbelen, maar eerst heb je gewoon alle ellende van de wereld. Toch? Aanslagen, ebola, mensen zijn dood. En dan kom jij en dan zeg je, misschien gaat het regenen morgen, toch? En er zijn ook geen consequenties aan verbonden. Want er is nog nooit een weerman ontslagen, omdat het niet ging regenen. Dit is wat ik dacht. Ik was zo'n 2-3 weken geleden in Deventer. En toen zat er een meneer op de eerste rij. En die zei, dat is wel gebeurd. Toen zei ik, hè? Is er weer maar ontslagen? Dat heb ik nooit meegekregen. Toen zei ik, waar dan? Toen zei hij, op Curaçao. Toen zei ik, alsjeblieft, maar weerman op Curaçao is niet eens een beroep. Toch? Nee toch, dit is weerman op Curaçao. En dan nu het weer. De zon schijnt. Dit is de weerbericht voor 2015. Maar die man was serieus. Hij zei, het is echt gebeurd. Toen zei ik, oké, maar waarom is hij dan ontslagen? Toen zei die man, hij nam zijn werk niet meer serieus. Dat zou ik ook niet doen, nee. Maar ik had zo graag dat allerlaatste weerbericht nog willen zien van die man. Toch? Zo, en dan nu het weer. Hele boze Antilliaan. Morgen gaat het sneeuwen in Willemstad. Je moet je auto krabben.
0: Oh, ja, hij is leuk. We gaan naar de boterham voor zometeen smakelijk eten. Terwijl veel plezier met Rijn en Anton, wat mij betreft. Een hele fijne dag. Ik ben er morgen weer. En wij gaan eruit met September.

0: echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De familie van een Mexicaanse man die is doodgeschoten door de Amerikaanse immigratiedienst ICE eist een onafhankelijk onderzoek, net als burgerrechtenorganisaties en democratische politici. De 52-jarige Lorenzo Salgado werd dinsdag gedood tijdens een arrestatie in Houston. ICE zegt dat agenten uit zelfverdediging schoten nadat de man met zijn busje op hen zou zijn ingereden. Maar zijn familie betwist die lezing en wijst erop dat er nog geen beelden van het incident zijn vrijgegeven. Premier Jetten heeft na de NAVO-top in Ankara een gepersonaliseerde revolver cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Het wapen, inclusief munitie, heeft Jetten achtergelaten bij de ambassade omdat het niet zomaar mag worden ingevoerd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wordt de revolver eerst onklaargemaakt. Ook andere regeringsleiders kregen het cadeau, zij lieten het wapen achter. Naast de revolver ontvingen de NAVO-leiders ook een boek, een brief en een speciale vulpen. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal bestaande woningen te koop gezet. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM was er een gebruikelijke seizoenspiek plus een aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Hoewel de prijsstijging van woningen verder is afgevlakt, is de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning wel naar recordhoogte gestegen, €506.000. Er zijn volgens de NVM 56.700 woningen te koop gezet. Dat zijn er bijna 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales met haar raspende stemgeluid was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst.

0: kijken. Ga naar astrotv.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

Nobody knows where my Johnny has gone.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyvlui uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Projecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Lijnstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. In West-Europa zijn er in de maand juni nooit eerder zulke hoge temperaturen gemeten als vorige maand. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus werd het gemiddeld 20,7 graden, ruim 3 graden boven het langjarige gemiddelde. In het zuiden van Nederland werden temperaturen van boven de 38 graden gemeten. Het RIVM meldt dat er in Nederland tijdens de extreme hitte van vorige maand zo'n 480 mensen meer zijn gestorven dan in een normale week. Vooral ouderen en mensen met chronische aandoeningen. En zangeres Bonnie Tyler is overleden. Ze werd 75 jaar oud. De blonde zangeres uit Wales, die eigenlijk Gaynor Hopkins heet, was wereldberoemd door hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero. Haar versie van het nummer The Best flopte, maar 2 jaar later maakte Tina Turner er een succes van. Bonnie, haar kenmerkende schorre stem ontstond na een keeloperatie. Tyler overleed na een coma in een ziekenhuis in Portugal, waar ze werd behandeld na een darmoperatie. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden, tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyfly uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

de tranen in je ogen, van 1000 regenbogen. De hart voelt als het mijn, alle liefde en alle pijn, zo dichtbij. Je bent zo dichtbij, fluister in je ogen.

Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47.

0: Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Duitsland koopt Amerikaanse Tomahawk-raketten om de afschrikking tegen Rusland te versterken. Bondskanselier Merz maakte na de NAVO-top in Ankara de overeenkomst bekend. De kruisraketten hebben een bereik van ongeveer 2500 kilometer en worden in Duitsland gestationeerd. Het is niet bekend hoeveel raketten er worden gekocht en wat ze kosten. Europa wil op termijn zelf middellange afstandsraketten ontwikkelen om het grensgebied beter te beschermen tegen aanvallen. De kwaliteit van de verslavingszorg bij veel kleine en middelgrote instellingen schiet tekort. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek bij tientallen zorgaanbieders. Volgens de inspectie werken nu veel instellingen niet volgens de landelijke behandelrichtlijnen. Jaarlijks krijgen ruim 60.000 mensen hulp voor een verslaving aan bijvoorbeeld alcohol, drugs of gokken. De inspectie roept de sector dringend op om beter samen te gaan werken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Nederlandse nieuwbouwwoningen sluiten steeds minder aan bij de wensen van de kopers. Volgens makelaarsvereniging NVM worden er nu vooral appartementen gebouwd, terwijl de vraag groter is naar huizen met een tuin. Het aanbod van nieuwbouw zit op het hoogste niveau sinds 2015, maar de verkoop ervan daalde afgelopen kwartaal met 7%. Volgens de NVM worden er heel veel appartementen te koop aangeboden, maar kopers die er een zoeken hebben ook nog veel keuze uit bestaande woningen. En steeds meer vrouwen kiezen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voor de langste afstand van 50 kilometer. Dit jaar doen ruim 2000 vrouwen mee, bijna een vijfde van alle deelnemers op die afstand. Op de 50 kilometer is de jongste wandelaarster 11, de oudste 81 jaar. In totaal verschijnen op 21 juli 47.000 wandelaars uit 77 landen aan de start. 43% vrouwen en 57% is man. Ruim 13.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. De meest ervaren deelnemer gaat op voor zijn 66ste Vierdaagse kruisje. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radio nieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank.

0: meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl. Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker lang luisteren.

een van de hits uit de jaren 80 van Panorama, Robert De Niro's Waiting. Daarmee begonnen we de middagmix op deze donderdag. Goedemiddag en hartelijk welkom mensen. Jouw middagmix. Je weet het, je kunt dit programma besturen door reactie te doen. Kan op twee manieren. Even mailen, middagmix@langstadmedia.nl of even appen op 06 21 21 32 10. Wat jij nog mist, laat het maar weten. Je collega er goed te doen of wat te melden als vereniging. Ook dat kan allemaal via dit radioprogramma. Geef het maar door en wij gaan aan de slag voor je. De jaren 80, Panorama, Robert De Niro's Waiting. Een van die grotere hits van deze groep. Daarmee begonnen we de middagmix. En de middagmix hebben we ook doorgegaan aan nieuws voor je. Het regio nieuws, weer en verkeer. En natuurlijk de informatie tussen de platen door. En je kunt meekijken in de radiostudio als je dat leuk vindt. Ook dat werkt vandaag gewoon weer. www.rijnroosendaal.nl. Rijn met een korte I en Roosendaal met twee O's en een S. www.rijnroosendaal.nl. Even klikken op Rijn Live, dan kun je meekijken. En ook via de Langstad FM website werkt dat weer. www.langstadmedia.nl. Via Langstad FM even doorklikken naar programma's en dan door naar de middagmix. We kijken in de flitsende 50. Alex Warren en Fever Dream.

Terug aan 1983 met Frank Boeien en Linda. Ik wil alles voor je doen. Dat is een levensgevaarlijke uitspraak, kan ik je wel vertellen. Vandaag werd bekend dat Bonnie Tyler is overleden. Afgelopen mei werd nog bekend dat Tyler in een kunstmatige coma werd gebracht naar een spoedoperatie aan de darmen. De coma was bedoeld om het herstel te bevorderen. Had ze dacht op dat moment dat ze volledig zou herstellen. Vorige maand ontwaakte ze uit haar coma. Ze was volgens haar woordvoerder aan de betere hand, maar nog wel ernstig ziek. Hoewel haar toestand verbetert, verloopt het herstel althans traag en was toen de verklaring. En momenteel zijn de concerten die gepland waren, die gaan dus niet door helaas. Bonnie Tyler, de clips of the Heart zullen we vaak horen. Ik kies deze keer een keer voor Lost in Friends, ook een hitje van haar.

je rotzooi maar op, want ben je moeder niet, ruim je rotzooi niet voor je op. Ga wat doen voor de kosten, dat motto. Jennifer Lopez en eentje mama uit Hitparades van 2016. Jouw middagmix voor de donderdag. King, Band and Break is terug.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyvlui uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het overal droog en volop zonnig. Alleen in het noordoosten komt nog hardnekkige bewolking voor. Bij een matige wind uit het noorden wordt het uiteindelijk zo'n 22 tot 29 graden. Vanavond volgt een rustige, heldere zomeravond bij temperaturen nog lang boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 tot 16 graden en lokaal kan wat mist voorkomen. Morgen is het vooral droog en ronduit zonnig. De temperatuur loopt dan nog wat verder op met waardes tussen de 24 tot 30 graden. De barbecue kan weer aan, mensen. Zeg ik nu weer. Dan de verkeersinformatie. 44 files, 155 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A2 Utrecht richting Schatoogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Langzaam rijdt de stilstand verkeer, want daar staat 10 kilometer file. De vertraging van 11 minuten komt door een kapotte auto. En ook knelt het tussen Culemborg en Waardenborg. Langzaam rijdt de stilstand verkeer ook daar. 9 kilometer file, de vertraging van 12 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam en tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 9 minuten. En ook op diezelfde A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 5 kilometer file, de vertraging 13 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging 8 minuutjes. En ook op diezelfde A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Staat 6 kilometer file. De vertraging is al 6 minuten. Tot zover weer en verkeer. Muziek uit de playlist al hier. Sam Felder, Olivia Dean en Ryan Meehan.

0: Uit de Nederlandse top 40 en onze eigen flits in de 50. Sam Felder en Olivia Dean en Ryan Meehan. Het leidt ons naar het origineel aan de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën daarvoor hebben de. Ja, je meldt het maar, hè. Middagmix, het langstaanmedia.nl of naar de WhatsApp van de studio 06-21-21-32-10. Wat hebben we vandaag? We hebben weer te maken met een serieus prikje verbouwen, om het zo maar te zeggen. Als het gaat om de cover. En wat is er dan aan de hand? Wel nu, het volgende. Het was in 1979 dat Donna Summer de single Hot Stuff uitbracht. Donna Summer, 25 singles in de top 40. En Hot Stuff deed het ook aardig. Ken Donna Summer natuurlijk van de grotere hits. Could It Be Magic, I Feel Love, The Hostage. And This Time Now, I Know It's For Real. Stop kijken naar Waterman productie was dat. En Hot Stuff deed het ook in de top 40. 7 weken en het haalde de 14e plaats. Dat is een beetje midden in het lijstje. Dus ja, een bescheiden hit. Alhoewel, ja, een bescheiden hitje. Om nummer 14 eindigen met 7 weken top 40 is een bescheiden hitje, denk ik. Hij is overgedaan, eigenlijk met medeweten van Kyo. Heeft het ook nog een keertje gedaan, samen met Donna Summer. Dat was in het jaar 2020. En dan wordt de muzieklijn een beetje aangepast. Wat meer beats erin, wat meer standwerk erin. En dan is het weer gemoderniseerd, om het zo maar te zeggen. Tja, en Kyo heeft ook de nodige singles in de top 40 gehad. Het waren er 29 in totaal. En de grote hits waren It Ain't Me, Told the Show, Firestone. En de cover overigens van Kyo, dat bleef ze een beetje hangen in de tipparade. Dus het is maar de vraag of deze verbouwing werd gewaardeerd door iedereen in ieder geval. Maar je mag het zelf bepalen. Wat vind je beter? Donna Summer, Hot Stuff uit 1979. Of weer de moderne versie met Kyo en Donna Summer tezamen. Hot Stuff uit het jaar 2020 een betere. Laat het mij maar weten.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: het origineel in de koffer. Het is vandaag dat het in elkaar steekt vandaag. Kio was duidelijk geïnspireerd door de Lost Summer met Hotstuff. Opnieuw uitgebracht eigenlijk. André zegt, geef mij maar het origineel. Ja, de cover is eigenlijk een soort van remix van het origineel. Of het nou echt een remake is, het is eerder een remix. Ja. Maar wel weer opnieuw uitgebracht natuurlijk. Alleen dan een mooie tijd later. Er zit toch nog zo'n 21 jaar tussen. 1979 het origineel en de cover uit 2020. Iets meer boomtik erin en je hebt weer nieuwe hit te pakken. Ja, zo werkt het nou eenmaal.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Yves Berendsen, misschien is het...

de flitschijf. Iwens Berens, en het is tijd. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag. Ik ben benieuwd of hij doorstroomt. Ik denk het wel. Vanuit de hit van nu weer even terug naar de jaren 80. Dick Rackin Band en Jeopardy. Terug van 1983 hier in de middagmix. Op Langstad FM.

De Quaggamint en Jeffrey als zijn laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. Het is even klaar, mensen. 3 uur. Langzaam maar zeker weer het einde. En dat betekent dat we een page non-stop hebben zometeen. En om 5 uur Anton Lachzaam weer met Van Zessen klaar. Dan neemt hij het weer over. Ik weet het mooi dat je duurt nooit lang. Reacties op dit radioprogramma Middagmix. Het langstadmedia.nl of even appen op de studio. App 06 21 31 32 10. De laatste, Acadia Election Day.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee.

0: duidelijke stijging in het aantal reserveringen. Natuurhuisje kreeg in de week na de uitschakeling 55% meer boekingen voor juli dan een week eerder. Ook Europarks zag een flinke groei, al is het niet zeker of die alleen door het voetbal komt. Volgens aanbieders van vakantiehuisjes stemmen mensen hun vakantie steeds vaker af op de actualiteit en wachten ze met boeken. Iran zegt Amerikaanse schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen met kruisraketten als reactie op eerdere Amerikaanse bombardementen op Iran. In Kuwait, Bahrein en Jordanië zijn meldingen gedaan van Iraanse raketaanvallen. In Jordanië gingen luchtalarmen af na de detectie van raketten uit Iran. Daarnaast melden Iraanse media explosies bij de kerncentrale van Bushehr na een Amerikaanse aanval. De Verenigde Staten hebben die nog niet bevestigd. En de Iraanse president Pezeshkian is tijdens de begrafenisceremonie van Ayatollah Khamenei aangevallen door een woedende menigte. Beelden laten zien hoe beveiligers hem wegtrekken terwijl mensen tegen hem schreeuwen. Ook buitenlandminister Arachi werd belaagd en bekogeld. De incidenten laten de grote verdeeldheid in Iran zien tussen voorstanders en tegenstanders van onderhandelingen met de Verenigde Staten. De president en minister zijn voor, maar Iran kent ook veel hardliners die de Verenigde Staten als grote vijand zien. Het weer op de meeste plaatsen zonnig met in Groningen veel bewolking, maar zonder regen. Het is 21 graden op de Wadden tot 25 in het midden van het land en 29 in Zeeuws-Vlaanderen bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
13: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
14: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyvlui uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. Gewichtsdiscriminatie is een groot probleem op de arbeidsmarkt, zegt kennisinstituut Movisie. Mensen met een hoog gewicht maken volgens onderzoek minder kans op een baan, promotie en goede beoordelingen. Ook krijgen ze vaker te maken met pesten, intimidatie en uitsluiting op de werkvloer. Movisie vindt dat de wetgeving beter moet worden aangepast om die vorm van discriminatie aan te pakken. Werkgevers kunnen vooroordelen verminderen door sollicitaties volgens vaste regels en criteria te laten verlopen. Bij een schoenenfabriek in het zuidoosten van China woedt een grote brand. Ruim 180 brandweerlieden en 35 wagens zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De Chinese president Xi Jinping spreekt van zware menselijke verliezen. De autoriteiten bevestigen dat er slachtoffers zijn, maar hebben nog geen aantallen bekendgemaakt. Hulpdiensten zoeken nog naar mensen die mogelijk in de Chinese schoenenfabriek vastzitten. En Nederland en Europa moeten sneller innoveren om China te kunnen bijhouden. Dat zegt minister Sjoerdsma na

0: mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Start de motor, de boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en truckers.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
13: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyvlui uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376
4: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachte vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victim blaming. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar. Minister Heijnen van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart kunnen lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Maar volgens Heijnen blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten voor een verwoestende reactie als Washington zich blijft bemoeien met de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn Amerikaanse acties de oorzaak van de oplopende spanningen. Iran wil zelf de controle houden over de belangrijke vaarroute en stelt voorwaarden aan schepen die er doorheen varen. Iran zegt ook een Amerikaans oorlogsschip en andere schepen voor de kust van Bahrein te hebben aangevallen. Dat is nog niet bevestigd door de VS. En Italië zet 2 Russische diplomaten uit vanwege vermeende spionageactiviteiten. Volgens de Italiaanse regering gaat het om agenten van de Russische geheime dienst die onder diplomatieke dekking werkten. De uitwijzing volgt na de arrestatie van 2 voormalige Italiaanse inlichtingenmedewerkers. Zij worden ervan verdacht gevoelige informatie over militaire steun aan Oekraïne te hebben doorgegeven aan Rusland. Rome noemt de spionagezaak een ernstige en onaanvaardbare inmenging. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14.

0: extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

0: 1979, Toto en Hold the Line.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtwel.
0: En die zegt een prima goedemiddag. Het is 9 minuten over de klok van 5 uur. Het is 28 tot 32 graden. Dus ronduit lekker zomers in de Langstraat. Er staat 393 kilometer aan één gesloten blik. Waar, dat hoor je straks. Uiteraard hebben we ook weer de flitsschijven, de speciale aanbieding. Een aantal platen op verzoek komen er langs. En uiteraard het regionale weer nieuws uit de Langstraat met Siem Valka. Kortom weer een boordevol uurtje tussen 5 en 6 om jou te begeleiden van je werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam. En dit is de nieuwe single van Showtech featuring Kate Ryan en Ella.

Anthony Fijneman, even het geluid uitzetten. Even het geluid uitzetten. Ja, ja. En de spanning is gelijk al weg uit de Ronde van Frankrijk. Laten we het daar maar ophouden. Eerste Pyreneeënrit, gelijk bam. Tadje Pogacar. Maar goed. Terug naar de orde van de dag. En de orde van de dag is eigenlijk dat we gaan kijken waar het vast staat op Landsweken. 380 kilometer aan Eekshoorde Blik. Onder andere te vinden op de A2. Stilstand verkeer tussen Maasbrug en Sint-Michiels-Gestel, 7 kilometer. Afrit Kerkdriel en knooppunt Empel, daar staat het stil over 3 kilometer. In dezelfde ring, Sertogenbosch, tussen afrit Veghel en knooppunt Vught, door bergingswerkzaamheden 5 kilometer file. Langzaam rijdt verkeer tussen afrit Zaltbommel en knooppunt Empel, 6 kilometer. En het staat stil tussen Maasbrug en knooppunt Hintham voor 4 kilometer. Stilstaat verkeer op de verbindingsweg A2 vanuit Sertogenbosch voor 2 kilometer. Dan de A16. Langzaam rijdt verkeer tussen de Moerdijkbrug en afrit Zevenbergshoek. 3 kilometer file al daar. A17. Langzaam rijdt verkeer tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Zevenbergen. 7 kilometer. A27. Op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Everding en knooppunt Gorkum. Door de wegwerkzaamheden staat daar een file van 4 kilometer voor afrit Werkendam. En er staat stil op de verbindingsweg A27 vanuit Hilversum. De A58 op de hoofdrijbaan tussen afrit Etteleur-West en knooppunt De Stok. Wegwerkzaamheden, de rijbaan is afgesloten. Stilstand verkeer tussen afrit Best en Moergestel, 5 kilometer. Ring Tilburg tussen Tilburg Centrum West en Reeshof, 3 kilometer. En tussen Tilburg Centrum West en afrit Reeshof de andere kant uit ook nog een keer 3 kilometer. Tussen Reeshof en Galder staat nog een keer 8 kilometer, dus het staat daar compleet vast. A59, langzaam rijdt verkeer tussen Nieuwkuik en Drunenwest, 4 kilometer. Tussen afrit Heusden en Waalwijk-Oost, 2 kilometer. En er staat stilte op de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. Dan tot besluit, A67. Langzaam rijdt verkeer tussen Geldrop en Leenderheide, 2 kilometer. En De Vocht, knooppunt De Vocht, tussen knooppunt De Hocht en Eersel. Door een ongeval staat het daar 7 kilometer vast. Sterkte mocht je in de file staan. Het is 17 voorbij 17. We gaan een plaat draaien op verzoek van Richard Verschuren uit Raamsdonksveer. Hij zei, kun je voor mij de allermooiste plaat draaien van de Nits? Neskio, bij deze op Langstraat FM.

Ja jongens, het is tijd. Bijna tijd voor het regionale nieuws met Siem van der Kaat. Maar eerst hadden we nog hier Berendsen, de flitsschijf. En misschien is het wel tijd. Hadden we zojuist nog de plaat op verzoek voor Richard Verschuren. Met een nits. Ook deze draaien we op verzoek. En die is zeer speciaal voor Anthony Fijneman uit Maspik. Hij vroeg om Bob Seger en The Fire Inside.

0: op verzoek gedraaid van Anthony Fijneman uit Waspik. Hij is aan het multitasken, zit naar de Tour de France te kijken en te luisteren naar Langstraat FM. Kijk, zo hoort het, zo hoort het. Dat hebben we graag. Maar als je er ook nog een plaat aan vraagt, dat is helemaal mooi. Dus. Streekradio anno 2027 en 26. Dit is Langstraat FM en The Fire Inside. Dus als vermeld gedraaid voor Anthony Fijneman. Dit is Sier van de Kamer, dit is Langstraat Nieuws.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Het Dongense bedrijf Beltway Europe is failliet verklaard. Dat heeft de rechtbank van Breda geoordeeld. Het bedrijf was ruim 30 jaar actief in de ontwikkeling van onder andere riemen. Beltway Europe had een internationaal netwerk en leverde producten aan klanten in meerdere Europese landen. Het bedrijf was verder niet beschikbaar voor een reactie. De Milieustraat in de gemeente Loon op Zand gaat vanwege de hitte haar openingstijden aanpassen. Donderdag blijft de Milieustraat de hele dag gesloten. Op vrijdag en zaterdag is de Milieustraat geopend van 10 tot 1 uur. De aangepaste tijden gelden tot en met zaterdag 11 juli. Het plan voor 21 woningen aan de Stationstraat in Drunen is weer een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft een positief advies gegeven en de overeenkomst met de ontwikkelaar is ondertekend. Het totale plan bestaat uit een wooncomplex van 3 bouwlagen met een kap. De karakteristieke schoorsteen van het gebouw blijft zichtbaar. Het zijn drukke dagen voor bakkerij Partyfly uit Waalwijk. Bakker Abdel is speciaal voor de prestatie van Marokko op het WK een actie begonnen met Marokkaans getinte tompoezen. De tompoezen zijn speciaal aan de kleuren van de vlag van Marokko. De actie wordt goed ontvangen en daarom zijn Abdel en zijn team nu honderden tompoezen aan het bakken. Vanavond speelt Marokko in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: En dat was Sien van der Kaa en hij was weer niet voor de poes, om het zomaar uit te drukken. We gaan even een kijkje nemen in het weer. Het is ronduit zomers en zonnig met in de Langstraat 28 tot 30 graden. Vanavond komen alleen in het noordoosten nog wolken voor. Elders is het vrij helder met hooguit wat sluierwolken. De zon zal dan nog een flinke tijd schijnen. Het koelt geleidelijk af en rond zonsondergang een uur of 10 is het nog 16 tot 18 graden in het noorden en 20 tot 24 graden in de Langstraat. Vannacht zijn er brede opklaringen en in het noorden trekt een lage bewolking vanaf de Noordzee binnen en komt nevel en mist door. In het noord, de noordoostenwind is niet meer dan zwak en koelt uiteindelijk af naar 12 graden in het binnenland naar 16 graden in de kustgebieden. Morgenochtend begint de dag in het noorden plaatselijk grijs met laaghangende bewolking en lokaal ook nevel en mist. Na de grijsheid verdwijnt en de zon zal volop gaan schijnen. Rond de 20 uur is het 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Tegen het einde van de dag is het morgen in onze regio 27 tot ruim 30 graden.
2: Van A naar beter. Van start tot finish. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Want dat is zo'n heerlijke plaat voor onderweg als je in de auto zit. Dan kun je, zo lekker... het loopt om gas te geven. Laten we het daar maar ophouden. Dat was de Mockingbird Hill. Lekker zomers 1993 van de Roots Syndicate.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
1: Van Zessen Klaar met Anton Nachtzaam op Langstraat FM.

Copacabana. Lekkere zomerse muziek, jongens, uit 1971. Als we de komende tijd geen oplossing komt voor het overvolle stroomnet in de Brainport-regio, dan dreigen er nog eens 20.000 te bouwen woningen niet aangesloten te kunnen worden op het elektriciteitsnet. Dat heeft de verantwoordelijke wethouder Rick Thijs namens 21 gemeenten in de Brainport-regio bekendgemaakt. Als er niks gebeurt, gaat een groot deel van de woningbouw stilvallen. Tot zover dus die 100.000 woningen. Hierbij zouden de komende zorgen bij de 21 gemeenten in de regio zijn groot. Zijn gevolgen worden steeds pijnlijker en duidelijker. De regio wil tot 2030 62.000 nieuwe woningen bouwen. Ongeveer een derde daarvan is inmiddels gebouwd. Maar voor 20.000 nieuwbouwwoningen dreigt de bouw stil te vallen. Zo blijkt uit berekeningen. Eigenlijk is het een soort van, de hartslag van de stad. Het overvolle stroomnet. Dan valt de hartslag stil en wordt er niet gebouwd. Tino Martin en Mart Hoogkamer zongen erover in 2023. Hartslag van de stad op Langstraat FM. Goedemiddag.

0: dit is Annemiek van Fruits of Labor. Je luistert naar onze nieuwe single For the Dance Floor, die deze week de speciale aanbieding is bij Anton Nachtzaam op Langstraat FM.
1: En dan nu...
2: speciale aanbieding...

Ik was een beetje overenthousiast. Ik had de radio in een andere ruimte een beetje erg hard aanstaan. En dan gaat het een beetje, bijna een beetje rotzingen. Ja. Lekkere plaats. De speciale aanbieding. The Fruits of Labor. En voor de dancefloor. Je wordt er morgen in deze hoedanigheid nog een keer langskomen. En van volgende week draai hem gewoon ook nog geregeld in dit radio feuilleton op Langstraat FM. Het is 9 voor 6.

Lekkere zomerse muziek van niemand minder dan Ricky Martin en Living La Vida Loca. Zo. Zo, de lotteballetjes kunnen weer gestal gehaald worden. Inderdaad, het lotto muziekje. Zo, het is 3 minuten voor de klok van 6. Dat betekent dat we er een eindje aan gaan breien met Ricky Martin. De laatste vocale voor dit uur. Komt weer een eind aan deze donderdagse aflevering voor 9 juli 2026 van 6 en klaar. Zo direct na 6 uur non-stop muziek en vanaf een uur of 8 tot middernacht volgens mij lekkere dansbare klanken hier op Langstraat FM. En wij doen het morgen nog een keer dunnetjes over. Ook dan zijn we weer tussen 5 en 6 voor een nieuwe aflevering van 6 en klaar. Er staat nog steeds ruim 300 kilometer file in Den Landen. Mocht je in de streek in de file staan nog, heel veel sterkte en je weet het, handen aan de stuur, ogen op de weg en je radio op Langstraat FM, dan komt het helemaal goed. Wel thuis, smakelijk eten voor straks. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Op de Col de Tourmalet kwam hij als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan 2,5 minuut op zijn grote Deense concurrent Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel werd vierde. Met de overwinning lijkt Pogacar de basis te leggen voor zijn vijfde eindzege in de Ronde van Frankrijk. Hij neemt ook de gele trui over van de Noor Torsten Traeen die in een afdaling ten val kwam. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolomina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. Minister Heijne van Financiën wijst een Spaans plan voor meer gezamenlijke EU-leningen fel af. Hij noemt dat voorstel voor extra zogenoemde eurobonds er eentje voor de kattenbak. Spanje wil dat de EU jaarlijks 850 miljard euro extra leent namens de lidstaten voor een lagere rente dan sommige EU-lidstaten apart lenen. Dat bespaart de EU in zijn geheel geld, zo stelt Spanje. Volgens Heijne blijft Nederland tegen eurobonds en moeten de landen eerst maar hun eigen financiën op orde brengen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zon op je scherm, warmte in.

0: De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie, en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. High Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij twee mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. Eén man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. Bij de grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen. President Xi Jinping spreekt van een zwaar verlies aan mensenlevens en heeft direct een onderzoek naar de oorzaak gelast. De brand brak uit in een fabriek van Huiteng Shoes Company. Xinjiang is een belangrijk centrum voor de Chinese schoenenindustrie, waar jaarlijks ongeveer 1 miljard paar sneakers wordt gemaakt. De schoenenindustrie levert daar ruim 6 miljard euro aan inkomsten op. Tientallen mensen demonstreren bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen in een verkrachtingszaak. De rechtbank sprak die verdachten vrij omdat niet kon worden vastgesteld dat het 17-jarige slachtoffer zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. De actie is georganiseerd door de Dolle Mina's en richt zich ook tegen victimblaming. Het OM had 4 jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de mannen van 45 en 48 jaar oud. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog, met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De twee zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen. Maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. Een man van 34 uit Vlaardingen is veroordeeld tot 27,5 jaar cel voor moord en poging tot moord. In september 2024 schoot hij van dichtbij 2 mannen neer. De rechtbank noemt het een liquidatie op klaarlichte dag. 1 man overleed en de andere raakte zwaar gewond. Aanleiding was een conflict in het drugscircuit over een grote partij crystal meth. Maar niemand wilde daar iets over zeggen. De verdachte is vorig jaar al tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor het opzetten van een cocaïnewasserij. Luchtvaartmaatschappijen moeten zelf boetes kunnen geven aan passagiers die zich misdragen. Dat is een voorstel van minister Karremans om overlast en agressie aan boord van vliegtuigen terug te dringen. Volgens hem zijn er in Nederland dagelijks 2 of 3 incidenten, vaak door alcoholgebruik. Ook wil het kabinet dat luchtvaartmaatschappijen in Europa zwarte lijsten met overlastgevende passagiers kunnen delen. Zo kunnen die reizigers ook eenvoudig bij andere maatschappijen worden geweerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. Because you were there.

0: lead. Can't afford nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda.
1: It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker.
2: Yeah. Ja, lekker het begin van Johnny Guitar Watson op deze nieuwe aflevering van Dance Factory. Op Langstraat FM. Wat zei je? Waarop?
3: Langstraat FM.
2: En zo is het weer donderdagavond of zaterdagavond. Net hoe jij wilt en hoe jij luistert. En dan is het weer 8 uur geweest. Tijd voor een nieuwe aflevering van Dance Factory. FM 106.8. Ziggo kanaal 917. KPN kanaal 1042. En natuurlijk rondom Waalwijk, Heusden en ver, heel ver daarbuiten, op DAB+. Mijn naam is René van der Meer. En hij doet het weer tussen 8 en 9. En natuurlijk straks tussen 9 en 10. Mijn radiocompaan Dion Vus. Zoekers in overvloed. Die gaan er allemaal doorheen in het eerste uur. Onder andere van Johan Duivenstoot en nog een paar andere. Ik heb een lijstje gemaakt. Ik heb alle namen erop geschreven. Dus dat gaat goed komen. En denk nou eens in, het is weer bloody hot vandaag de dag op deze donderdag. We tikken de 30 graden weer aan komend weekend. En dat je op vakantie was in 1976. En reed richting Frankrijk in een spuuglelijke groene Opel Kadett. En dan was je op je radio een beetje aan het zoeken naar typische muziek waar jij je lekker bij voelde. Een beetje feel-good muziek, ook een beetje zomerse klanken. Je zat met je beste maat in de auto. We gingen er een dolle boel van maken in die tijd. En ja, lekker op vakantie met je vrienden. Wat wil je nog meer? En dan kom je een radiostation te tegen in Frankrijk. En dan hoor je in één keer deze plaat. Hij zwengelde een beetje aan. Komt, het was een verzamel-LP'tje. En daar liepen de liedjes in elkaar over. Dus. Maar dit komt uit de hete zomer. We hadden toen al een hittegolf. The Andrea True Connection.

Dat was Andrea True Connection op de radio. More, more, more. How do you like it? Nou, wij vonden het wel fijner. Maar dat was even een leuke anekdote van een momentje uit 1976. Dat is gewoon een halve eeuw geleden. Niet normaal. Het eerste verzoekje. Van Johan Duivenslo. Het is Xavier. We draaiden eerder alles Work That Sucker To Death. Maar dit is Love Is On The One. Dankjewel, Johan, voor het aanvragen.

was dat speciaal voor Johan Duivenstroot. Het is de B-kant trouwens van die plaat waar ik het zojuist over had. Work That Sucker to Death. En dit is een pareltje uit 1978. Waar je ook een leuke anekdote op los kunt laten uit die tijd. Het scheelt maar 2 jaar met 1976. Met de Andrea True Connection. Dit is Let's Love Dance Tonight. Een titel die boekdelen spreekt, toch?

0: Van het legendarische album Keep On Dancing. Die staat natuurlijk ook op die LP. En ook Showtime. Het liedje wat vaak in discotheken gedraaid werd. En een beetje semi-live was opgenomen. Net zoals dat met Cheek Cheer van Chic ging. En vele andere platen, denk ik. Dit was een keuze uit 1978. Let's Love Dance Tonight. Gedraaid hier op Dance Factory Langstraat FM. Elke donderdagavond en zaterdagavond. 106.8.
1: Dit is Dance Factory met René van der Meer. Dance Factory.
0: En vorige week hadden we een plaat van Donna Summer. Try Me, I Know You Can Make It. Weet je toch? Zat je ook lekker te luisteren toen? En ik hoorde afgelopen week op een ander station. Mag ik dat zeggen? Ja, ik luister wel eens naar radio. Mi Amigo. Ja. De oude zeezender, weet je wel. En dan komt deze voorbij. Ik denk, die is toch wel lekker. En daarom draai ik hem hier speciaal voor jou.

0: Dat was hij dan, de single-edit van Donna Summer Love, To Love You Baby. En daarachter gaan we starten even lekker door. Een prachtige opname van de Cell Soul Orchestra, getiteld Tangerine. En als je dit dan even luistert, het komt heel
1: like
0: langzaam opzetten. Maar het is zo lekker dit.
1: My love is blind, can't you see my
0: Janet
1: desire?
0: Jackson.
1: That's the way love goes.
0: Van het album Janet. En zo gaat het in de liefde, hè? That's the way love goes. Als je ook een plaat aan wil vragen hier bij Langstraat FM, dan kan dat via info@langstraatmedia.nl.

Ik vond het toch zo'n verschrikkelijk mooie plaat in die tijd. En nu nog eigenlijk, ja. Ik zag het cd'tje staan vanochtend toen ik mijn platen en mijn cd's aan het uitzoeken was voor dit leuke radioprogramma. That's the way love goes. Waar het ook eens weer bloedverziekend heet. Dus we tikken toch weer de 30 graden aan. En het komend weekend wordt het zelfs 32 graden. Oh. Maar Janet Jackson, That's the way love goes. Wat krijgen we nou? Dit is Shock, die kennen we nog van Let's Get Crackin'. The names have been changed to protect the innocent. Dit is Ricky's Point of View.

Mag dit wel hoor? Ik vind het lekker. Ricky's Point of View. Shock was dat. Terwijl hij nog 52 seconden loopt, maar hij veet hem nu al weg. Ja. Wat kan ik dan zeggen? Hij is zo snel voor. Even wat commercieels op de radio.

Ik zeg dit op persoonlijke titel. Toen Michael Jackson nog leuk was. En nog fantastisch mooie plaat uitbracht. Van het album Off the Wall. Don't stop till you get enough. Je luistert naar Dance Factory hier op Langstraat FM. Elke donderdag tussen 8 en 10 en op zaterdagavond in de herhaling tussen 9 en 11 uur. En dit is de groep Passion met Don't Stop My Love. Een plaat die oorspronkelijk in 1979 uitgebracht werd. Maar in 1982 is het nummer wereldwijd bekend geworden door een speciale 12-inch remix uitgebracht op Prelude Records. Nou, en je voelt hem al aankomen, die hebben wij hier voor je klaarstaan. Dus het is een beetje 79, maar feitelijk 1982. Passion, Don't Stop My Love.

0: ging allemaal zo lekker langzaam. Het ging zo langzaam.
1: That's it, baby.
0: Mijn papiertjes hier even erbij zoeken. Want deze was aangevraagd ook door Theo Verhallen. Theo Verhallen woont in Zegerenbosch. En dankjewel Theo voor het aanvragen van deze fantastische plaat uit 1982. Dus Passion en Don't Stop My Love. En dit is Amanda Lear. Die kennen we nog van Follow Me. Van het album Never Trust a Pretty Face. Draaien wij speciaal voor jullie hier bij Langstraat FM Fashion Pack.
2: It was night and suddenly I felt like dancing.
0: Het gaat een beetje over Studio 54, luister maar eens goed.
2: I took a cab to show me to the disco scene.
0: Zo ging dat voor je. Ja.

Fashion Pack. Over het leven in Studio 54. Aangevraagd door Luc van den Merendonk. Luc van den Merendonk komt uit Vlijmen. Hij zegt, heb je die plaat van Amanda Lear? Ik heb hem onlangs, nou, een halfjaartje geleden, aangeschaft op LP, dus op vinyl. Omdat hij moeilijk te vinden was op een maxi-single of zo, deze Fashion Pack. En die LP die is gewoon op Discogs te bestellen. En dan moet je even zoeken naar Never Trust a Pretty Face. Want zo heet die LP namelijk. Volgende zoekje is voor Denise Liersen. Die vroeg hem aan. Dan Roy Morgan. I'll Do Anything For You. Uitgebracht in 1981 door een voormalige soul- en reggae-zanger. I'll give the word to you if you want me to.

wil jij dan ook het verzoekplaat aanvragen? Dan kan dat. Je kunt gewoon een mailtje sturen naar info@langstraatmedia.nl. Info@langstraatmedia.nl. Of je kunt ook even een appje sturen. Een appje, ja, dat is nog veel makkelijker. Iedereen heeft een telefoon bij de hand tegenwoordig. 06-21-21. Nou, dat is al makkelijk, hè? 06-21-21. En dan hoef je alleen nog maar 32-10 te onthouden. Zo doe ik dat altijd, hè? Dus 06-21-21-32-10. En dan komt het allemaal goed. Dit was Dan Roy Morgan. I'll do anything for you. Luc van Westerhoven vroeg ook een plaatje aan. Uit 1974 van Johnny Bristol. Het album heet Hang On It There Baby. Die wilde hij niet horen, hij wilde een andere track. En dat is deze. I Got Your Number. I got your number, baby. Say you ain't got no choice. 52 jaar terug.

vergeet ondertussen ook niet onze socials even te volgen. En ook te liken. Doe dat op Instagram en op Facebook. Zoek gewoon eventjes Dance Factory. En like dat eventjes. Volg het ook. Ga het even lekker volgen. Dan blijf je op de hoogte van alles wat erop staat. Er staan leuke filmpjes uit Amerika op. Leuke foto's van mijzelf en Dion. Een beetje met AI bewerkt als jaren 70 lijn. Het lijkt af en toe net Sonny Crockett en Richard Tubbs in Miami Vice. Of Starsky en Hutch. Ik weet het allemaal niet, maar hij doet het allemaal hartstikke leuk. Die Dion. Johnny Bristol was dat. Got Your Number uit 1974 van de LP Hang On In There Baby. En dit is mijn laatste alweer. Wat gaat het snel, lieve vrienden. Het is Oliver Cheatham. Zeker als je op zaterdag luistert, is dit een hele fijne plaat. Get Down. Saturday Night. Blijft toch de ultieme uitgaansavond, hè? Jawel. Wij spreken elkaar volgende week weer. Veel plezier met Dion zometeen tussen 9 en 10. En tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. In Polen is de Russische ex-oppositieactivist Igor Rogov veroordeeld tot 7 jaar cel en zijn vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. De 2 zouden informatie hebben verzameld over andere mensen die oppositie voerden en die hebben doorgegeven aan de Russische Veiligheidsdienst FSB. In het verleden werkte hij samen met de organisatie van de overleden oppositieleider Navalny. Rogov zou uit angst gehandeld hebben omdat de veiligheidsdiensten alles over hem zouden weten. Sinds half maart zijn in Bangladesh bijna 750 kinderen overleden aan de mazelen. Maar het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF komt dat omdat ziekenhuizen overbelast zijn en het lastig is alle gegevens te verzamelen. Sinds de uitbraak van mazelen in Bangladesh is het aantal mogelijke besmettingen opgelopen tot meer dan 100.000. Vooral kinderen onder de 5 jaar worden ziek. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog met in de nacht vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Morgen volop zon met in Groningen wat bewolking en dan wordt het 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM. You were there.

0: draaien we te weinig. Cool and the Gang. Straight ahead. En daarvoor hoorde je natuurlijk Change. Paradise Live staat op YouTube. Kijk dat eens even na. Daar krijg je hele goede zin van, kan ik je vertellen.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Krijg je er goede zin van? Doe dat even. En je luistert nog steeds natuurlijk naar Dance Factory. René had weer een heerlijke eerste uur. Hij zat er lekker in, al zeg ik het zelf. Klinkt ook heel bedenkelijk. Ja, je luistert op 917 misschien wel. Op Ziggo. Of op KPN lekker via de tv. Hoe makkelijk is dat toch eigenlijk? Zeker als je in de buurt van die Langstraat woont. Ja, en dit draaiden we vorige week ook al in de show. Althans, een limited touch, niet deze track. No One Can Love Me van een fantastisch album, kan ik je vertellen. En ze kwamen me van de week gewoon lekker aan de deur brengen.

Ja, de plaat klinkt moddervet. Ja, zo noemen we dat dan. Love me the way you do. En Unlimited Touch werd op de achtergrond gesupport door The Crown Heights Affair. We zitten ook een beetje achter de carrière van deze mensen. En soms denk je Searching to Find the One. Dat was hun enigste grote hit. Maar ik zal je vertellen, koop die plaat eens of luister hem gewoon eens ergens op YouTube of op Spotify. Het is zo'n verdorisch dik album.

Ja, dit zijn ze weer. Onze vrienden van de Soulful French Touch Remix. Luister eens naar deze. Deze week Sherilyn. Got to be real.

Ja, gewoon weer een hele dikke remix. Van de mensen van de Soulful French Touch. Ah, dit klinkt ook weer super vet. Vorige week had ik het er ook al een beetje over. Toen draaide ik Love Comes Down van Evelyn Champagne King. En deze Got To Be Real, de originele klinken een klein beetje kalig. Maar als je dan zo'n remix hebt waar die beats net een klein beetje aangezet zijn tegen het origineel aan, dan krijg je gewoon een hele dikke remix. En, ze werd ontdekt, zoals wel meer mensen in die tijd eigenlijk, een Amerikaans programma dat heette The Gong Show. Als de gong ging, dan was je klaar. Dan werd het dus helemaal niks. En zij deed daar You Are So Beautiful van Joe Cocker. Maar het resultaat is bekend. Ze kwam met deze hele grote knijter. 12-inch disco classics, Dance Factory.

lijkt wel een beetje op Straight Ahead van Kool & The Gang. En die draaiden we natuurlijk helemaal in het begin van het programma. Ah, hij zit er wel een beetje tegenaan, zoals ik dat nu achteraf beluister, zeg maar. Ja. Luisteraars van Langstraat FM, ik neem jullie even mee. Dat deed ik voorheen al wat vaker, maar nog niet bij Langstraat. Ik neem jullie even mee in de studio van Daryl Hall. En daar jamt hij regelmatig met goede, echt goede, dikke fabrikanten. Ja, muzikanten. Ja. Daar ja, ineens het mee te luisteren, die denkt, nee, welke fabrikant moet dat dan zijn? Nou, nee, we gaan even naar Daryl's House.

0: go. I can go for that.
1: I can go for that. I can go for that. I can go for that. I can go for that.
2: The best soul, funk, and disco classics. This is Disc Factory FM.
0: Ja, ja. Ja, er kwam nog een plaatje achteraan. Je luistert naar Dance Factory. Het rustpuntje in jouw week is op donderdagavond met een heerlijke soul ballad. Ja, doen we sinds kort ook gewoon heerlijk in het lekkere dansprogramma. Luister eens naar Keith Washington. En hij komt met Kissing You.

0: dat zal ik hem veel terugluisteren komende week in de auto. Lekker op dat Mixcloud-kanaal, dat kan ik je nu al vertellen. Wat een plaats, zeg. En de anekdotes die galmen een beetje door de studio. René vertelde mij dat de fabrikant vroeger een winkel was in Den Bosch. Waar ze westernlaarzen verkochten, weet je dat nog? Ja. Cowboylaarzen, ja. En iedereen droeg toen een loisbroek. Dat mogen we wel vertellen hier in de show, denk ik. Oh, wat een lekkere ballad. En deze werd vroeger dus heel veel gedraaid op, je zult het niet geloven, bodybuilding shows. En daar werd dan op geposeerd door de goden uit de jaren 80. Onder andere een Vince Taylor. Het zal jullie allemaal niet zoveel zeggen, maar ja, dat is wel waanzinnig. Dat was de gouden tijd van bodybuilding. Nou, dat is een keer wat anders als voetbal. Ja, ik weet het. We zitten er nog middenin in dat heerlijke toernooi. Maar alle rode kaarten van de wereld kunnen gewoon maar geseponeerd worden. Ja. Ik zal er niet te ver over uitweiden, anders mag ik Amerika niet meer binnen, denk ik. Maar het blijft een heel erg bijzonder toernooi, ja.
1: Nou, ja. Ik durf het wel te zeggen, want ik ga er toch nooit mee heen. Die mafkees van een Trump.
0: Oh ja, we krijgen politiek in de uitzending. Muziek en politiek, hè. Je moet het niet willen mengen. Maar dat geldt natuurlijk ook met voetbal en politiek. Dat moet helemaal gescheiden blijven van elkaar, vind ik. Ja. Maar het is allemaal niet best. Je luistert nog steeds naar de Disco Summer op jouw radio. En wat hebben wij nog allemaal in de aanbieding? Nou, we gaan dadelijk nog Eric G doen. We gaan een goede suggestie draaien van Erik Gielissen. Dus blijf daar zeker nog voor hangen. En na de klok van 10 komt And The Beat Goes On. De SOS Band.

0: Vorige week draaiden we The Finest. René begon het programma met de SOS-band. En wij doen er deze week gewoon nog een lekker schepje bovenop. Met No One's Gonna Love You. En dit is Eric G. in the house.
1: Chemistry.
0: Ja, hij komt met Chemistry. Give me love. Ik ben benieuwd, Erik.

Ja, de Eric G Choice voor deze week. Yeah. Daar heb je naar geluisterd. Come on now. Ja, en zoals gebruikelijk geeft hij altijd een klein beetje informatie over deze artiesten, onze Eric. En zo ook nu weer. Ja, Cam en Body James, daar luister je naar. Give Me Love, en hij kwam uit Nashville, Tennessee. En dan denk je country, nou vergeet het maar hoor. Oh, yeah. Helemaal geen country, maar Marvin Gaye-achtige vibes. En dat is ook waar, want ja, hij kreeg een, hoe heet dat dan? Een contract aangeboden bij Motown via Stevie Wonder en Toni Braxton. Ja, en ik moet zeggen jongens, ja, dat zijn wel hele dikke artiesten. Anders krijgen daar niet zomaar een contractje. Ja, we zeggen gewoon, je luistert nog steeds naar Dance Factory.

Giants Factory en we mogen nog even doorgaan, zeg ik. En dat doen we dan ook. En we gooien de BPM'tjes nog even een klein beetje omhoog naar al dat heerlijke easy listening. We gaan door tot 10 uur of tot 11 uur. Het ligt eraan wanneer je luistert, op donderdag of zaterdag. En deze is wat in de latere jaren 80, maar ik zal jou vertellen. Jeannie Tracy met Time Bomb. Die mag ik nog steeds heel graag horen. En vanavond jullie ook op jullie Langstraat FM. En heb jij zelf een verzoekje, dan weet het. 0621 21 32 10. App ons voor al die lekkere plaatjes. Wij draaien ze graag.

en ik dacht, waar doet me dit aan denken? Ik dacht. De betere synthesizer goden uit de jaren 80 wellicht. Patrick Cowley en zo. En, wie? Cowley. Cowley is het wel? Cowley, ja, ik weet het ook niet meer. Cowley. Maar dat was het niet, het waren gewoon de Weather Girls. En ik zei tegen René, waar lijkt dit op? Hij zegt, ja, de Weather Girls. En zo zie je maar weer dat iedereen een beetje zijn eigen inspiratie overal vandaan haalt. Zo ook deze Jeannie Tracy. Oh.

0: Vaughn. So funk disco. Boogie to the beat.
1: En zo is het maar net. Ik kom een beetje raar uit met de tijd. Ik heb iets te veel tijd en iets te weinig platen. Maar dat komt natuurlijk niet zo heel veel voor in de studio van Dance Factory. Maar draai sowieso nog even deze lekkere Gangsback.

0: wat nou? We komen slecht uit met de tijd. Helemaal niet. We komen helemaal goed uit met de tijd. We hebben Dance Factory weer met veel plezier gemaakt voor jullie. Iedereen die luistert, schakel volgende week ook weer in. Of luister zaterdag nog even lekker terug naar de herhaling. Blijf langer voor hangen voor And the Beat Goes On. Ik denk vandaag gewoon weer Mr. D, ikzelf en Peter Schout of misschien wel Robbie Koster. Moeten we nog even kijken wie of wat en hoe. René, bedankt dat je erbij was. Lekkere show toch weer, of niet?
1: Yo!
0: Yo, René vond het een lekkere show. Wij zeggen tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd vanwege het mogelijk voorbereiden van een liquidatie. De zaak kwam eerder aan het rollen na een melding dat er personen met een vuurwapen in een hotel in Amsterdam waren. In de hotelkamer van 2 Scandinaviërs vonden agenten vuurwapens en munitie. Zij zijn net als een man uit Utrecht opgepakt. De 3 die dinsdag zijn aangehouden zijn 18 jaar en komen uit Hoofddorp, Amsterdam en Sassenheim. Hun rol wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

but you don't.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. 2 weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit 2 gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. Tijdens een noodlanding zonder landingsgestel op het Griekse eiland Zakynthos is een gevechtsvliegtuig in brand gevlogen. Commerciële vliegtuigen kunnen tot later vanavond daar niet meer landen of opstijgen. Oorzaak was dat de F-16 van de Griekse luchtmacht tijdens een trainingsvlucht technische problemen kreeg. De piloot bleef ongedeerd. Vakantievluchten van en naar Zakynthos lopen vertraging op, omdat het toestel moet worden weggehaald en de landingsbaan schoongemaakt. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: lekker!
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg ernaartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Door de natuurbranden in Zuid-Frankrijk zijn twee dorpen waar 5000 mensen verblijven ingesloten. De verwachting is dat ze vrijdag via de lucht bevoorraad worden. Het betreft 1150 inwoners en 350 toeristen. Het gaat om de bergdorpen Planet en Pralognan-la-Vanoise in de regio Savoie. De weg er naartoe werd gisteren afgesloten. Door de vlammen wordt de rotswand instabiel en kunnen grote brokstukken naar beneden komen. Gisteren werd een 22-jarige brandweerman door een rotsblok meegesleurd. Hij overleefde dat niet. De komende dagen zal het Israëlische leger zich terugtrekken uit een van de bezette regio's waar de controle overgenomen moet worden door het leger van Libanon. Ook wordt er gewerkt aan meer van dergelijke proefzones, dat meldt een Amerikaanse functionaris. Twee weken geleden kwamen Libanon en Israël in Washington tot een akkoord. En daarin staat dat Israël zich uit twee gebieden in Zuid-Libanon moet terugtrekken. Als die terugtrekking een feit is, dan wil Libanon pas verder praten met Israël. De luchtmacht van Oekraïne beweert een Russisch Su-35 gevechtsvliegtuig uit de lucht geschoten te hebben. Dit toestel wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde gevechtsvliegtuigen van Rusland en wordt regelmatig ingezet om aanvallen uit te voeren op doelen in Oekraïne. Volgens de autoriteiten in Kiev heeft Rusland tot nu toe 436 vliegtuigen en 353 helikopters verloren in de oorlog. Uit een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de verslavingszorg in kleine en middelgrote instellingen onvoldoende is. Er komen steeds meer zorgverleners bij, maar die bieden vaak maar een deel van een behandeling aan. Regelmatig is er ook geen verslavingsarts bij betrokken of nazorg ontbreekt. De inspectie stelt adviezen op en gaat binnenkort in gesprek met het ministerie. Het afgelopen jaar kregen een kleine 70.000 mensen hulp bij een verslaving, veroorzaakt door bijvoorbeeld gokken, alcohol of drugs. En dan nog het weer. Vannacht is het helder en droog met vooral in het noorden kans op mist bij een graad of 14 en weinig wind. Overdag volop zon met in Groningen wat bewolking en het wordt 20 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.